De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

keep it on our side.

Keep rushing.

0: pretended hard to be. Guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de steden driehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

Hartelijk goedemorgen. Brunch, editie Brummenvorst, vrijdag 17 juli. En normaal hoort u mij al te beginnen over het zonnetje en dat het lekker warm is en zo. Nou, ons pandje. Oh, redelijke temperatuur kunnen we wel zeggen in de studio waar we zitten. Toch even de deur even lekker opengezet, want dan kan het langzaam misschien die extra warmte dan nog even uittrekken. Ja, en je ziet al volop activiteiten weer van onze marktkooplui die bezig zijn om hun stands en hun marktplaats in orde te brengen. En zoals u weet, u kunt daar terecht vanaf 11 uur. En ik heb alweer heerlijke appeltjes zien liggen. Herman, ja, Herman is er ook al. Die liep me schrikken net toen hij binnenkwam. Want ja, we hebben zo'n bel bij de deur, maar ja, die kun je ook uitschakelen. Dus niet aangezet. Dus schrik je niet, hè. Schrik je dat hij in één keer achter je staat. Hartelijk goedemorgen bij Brunch op vanuit de studio in Twello. Gisteren was ik ook aanwezig bij de E per dag en daar zijn we ook altijd. En ja, aangezien ik eigenlijk ook een beetje de playlist leen, waren we vorig jaar kennelijk ook op de paardenvierdaagse. Want ik heb toch wel aardig wat nummertjes die in de categorie zitten. Heeft iets te maken met paarden, maar dat gaan we vanzelf het komende uur meemaken. Laten we eens beginnen met een stukje muziek.

0: Ja, en zo hebben we het eerste nummertje weer gedraaid voor vandaag. Yesterday Man van Chris Andrews. Welkom bij Brunch. Ja, daar hebben we ook een jingletje van.
1: Brunch. Eén en al gezelligheid.
0: Ja, zo klinkt dat dan toch op zo'n doordeweekse dag. Nee, langzaam afbouwen het weekend. Veel mensen al onderweg. Ook ja, kinderen van mij zijn al onderweg. Ik weet niet of ze meeluisteren, maar dan wens ik ze een veilige reis. En in dit geval gaan ze naar het noorden. Dus hebben geen last van de Route du Soleil. Want een toestand is dat geweest afgelopen week ook daar. Branden. En ik hoop dat het ons hier in Nederland bespaard blijft. Want we hebben natuurlijk al niet zo overdreven veel. Nou, toch wel aardig wat natuur als je maar goed om je heen kijkt. We gaan in dit uur bellen met een bos. Nou, dat is toevallig. Met een boswachter, Manon. En we gaan het hebben over de open erfdag bij de grote modderkolk. En iets fantastisch, namelijk we gaan bellen met de dirigent van Cadenza. Want zij zijn onderweg, of waren onderweg, of zijn al bijna aanwezig op het Wereldmuziekconcours. En ja, tenminste, de slagwerkers van Cadenza gaan daar deelnemen. We gaan er alles over horen van de dirigent. En we hebben natuurlijk heerlijke muziek.

0: Ja, je had natuurlijk de muziektype al langer erkend. James Last was dat met Ambus Polka. We hebben er al aan de lijn, maar ze zat er ook klaar voor. Manon Tennekes. Manon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Open erfdag bij de Grote Modderkolk. En ja, ik ben heerlijk bekend in deze buurt. Dus de Grote Modderkolk, wat is dat voor moois?
1: Ja, dat is een, eigenlijk een open erf. Een prachtige boerderij aan de rand van Loenen. Waar we met meerdere organisaties samenwerken. En daar komende zondag een open dag voor organiseren.
0: Alleen voor natuurmonumenten of voor iedereen?
1: Ja, Natuurmonumenten is de initiatiefnemer. Maar we werken samen op het terrein met Verdandi, de zorgboerderij.
0: Ah,
1: en met de herenboeren. En met z'n drieën organiseren we eigenlijk deze dag voor omwoners, voor mensen uit de omgeving.
0: En wat kunnen die mensen verwachten?
1: Moeten ze
0: moeten ze helpen stront scheppen, dat soort dingen? Of wat kunnen ze verwachten?
1: Ja. Nee, ze hoeven zonder.
0: Dat denk ik, ik denk toch wel een erfboerderij, dus melken, dat soort dingen allemaal.
1: Ja. Ja, ja, nee, mensen hoeven wat dat betreft niet hun handen uit de mouwen te steken. Maar er zijn wel andere leuke activiteiten waar ze aan deel kunnen nemen. We hebben een blote voetenpad bijvoorbeeld.
0: Oeh, dat is altijd lekker, ja.
1: Waar je nou lekker met je blote voeten overheen mag lopen. Ja, ja, dat is altijd lekker. Het is ook heel goed voor je. Zowel voor jong als voor oud. We hebben ook een aantal voelkastjes noemen we dat. Dat zijn een soort vogelhuisjes waar van alles in verstopt is. En waar je van mag raden wat daar dan in ligt. Kinderen mogen zelf popcorn bakken boven een vuurtje in een korfje. En mogen dat uiteraard ook opeten. Er zijn ook rondleidingen over de akker. De herenboeren die ook op ons terrein, op ons erf zitten. Die hebben een prachtige biologische akker met groentes en met bloemen. Waar rondleiders klaarstaan om daar wat meer over te vertellen. We hebben heel veel gezellige dingen. Een theeschenkerij met een prachtig terras grenzend aan de boomgaard. Waar je lekker in de schaduw kunt zitten.
0: Je maakt het bijna aantrekkelijk.
1: Een zelfgemaakte appeltaart. Ja, bijna, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nee, dat klinkt als een hele mooie dag.
1: Het is ook echt, denk ik, de moeite waard. Het is de... Ja.
0: Ja, af en toe lijkt het de verbinding weg te vallen. Of er zit vertraging tussen. Ik weet niet wat er precies aan de hand is.
1: Ja, we vallen even weg.
0: Ja, ja, ik ben nu weer terug.
1: Ja, klopt.
0: Even kijken hoor. Wat zei je als laatste? Wat zei je als laatste? Want dat heb ik niet gehoord.
1: Ik zei appeltaart.
0: Appeltaart, ja. Oh ja, toen voelde ik mij al bijna verleid, ja. Zit je ergens binnen of zo? Dat je ergens een beetje afgeschermd zit in de constructie of zo? Want... Hij valt af en toe kort weg.
1: Nee, dat valt op zich mee.
0: Oké.
1: Ja, kan wel dichter bij het raam staan.
0: Ja, als dat zou kunnen. Misschien dat dat net dat kleine beetje scheelt. We hadden het over die herenboeren. Rondleidingen door hun landerijen heen. Dat is om 11, 12, 1 uur en 2 uur. Moest je daarvoor inschrijven of kan je daar gewoon je aansluiten, zou ik maar zeggen?
1: Nee hoor. Nee, kun je gewoon voor aankomen lopen. We starten in ieder geval om het hele uur. Mocht het nou wat drukker worden, dan kunnen we nog wat improviseren. Dus mensen zijn gewoon welkom om aan te sluiten. En we kijken ter plekke hoe we dat doen. Dat komt helemaal goed.
0: Oké. Dan die theeschenkerij, want daar is wel wat bijzonders mee, heb ik gelezen. Volgens mij. Ja, voor jou misschien niet zo.
1: Sorry.
0: Die theeschenkerij, daar is wel wat bijzonders mee, volgens mij. Zei ik. Ik denk dat we een hele slechte verbinding hebben,
1: ja,
0: of niet?
1: Zeker. Het is niet alleen een hele... Ja, ik hoor je. Je zegt dat het een hele... dat daar iets bijzonders mee is.
0: Ja. Weet je wat we doen? Ik gooi er heel even op.
1: Het bijzondere van de theeschenkerij.
0: Ik gooi er heel even op en dan bel ik je heel even terug. En dan... dat kost 30 seconden, dus als jij hem even ophangt...
1: Is goed.
0: Yo, oké. Ja, dames en heren, soms wil dat wel eens gebeuren dat je dan net in zo'n hoekje zit, dat net lekker niet wil. En ja, dat is eigenlijk alleen maar oplosbaar als je even opnieuw belt. Dus als het goed is, heb ik er nu weer aan de telefoon. Ja, ja, en dan ga ik er weer op de tafel zitten en dan praat ze weer met ons. Daar ben je weer.
1: Daar ben ik weer.
0: Ja, dus soms heb je dat in zo'n verbinding en dan komt het niet goed. Dus dan, is dit, goed, dan nee. is dit de snelste oplossing. De laatste waar we waren geëindigd, er is wat bijzonders met die theeschenkerij.
1: De theeschenkerij is inderdaad sowieso een bijzondere plek. Maar wat leuk is, is dat Natuurmonumenten ook voor de weekendbezetting gaat zorgen. Dus dat betekent dat we vanaf nu ook zondagmiddagen open zijn.
0: Oh, en kijk.

0: Ja.
1: En door de week, van dinsdag tot met vrijdag, wordt het inderdaad mede door de bewoners van Verdam die verzorgd. En dat is een verschrikkelijke leuke samenwerking, want die bakken ook de appeltaart.
0: Aha.
1: Dus het is een hele mooie, ja, hele mooie cirkel die rondkomt op het moment dat je de theeschenkerij bezoekt. Ja.
0: Ik kan hem bijna hier ruiken.
1: Ja, dat snap ik. Het is ook een beetje troostvoer, zeg ik altijd.
0: Ja, nee, dat is ja. Zeker. Ik vind het ook altijd mooi als ze daarmee bezig zijn. Vol overgave wordt dat dan allemaal bereid. Ik mag er graag naar kijken.
1: Ja, het is ook heel erg leuk. En dat is denk ik ook het leuke van het Open Erf. Dat je verschillende vormen, en niet alleen de bewoners van Verdam, maar ook de vrijwilligers van natuurmonumenten die eigenlijk in hun vrije tijd zo ontzettend veel doen voor de natuur. En dat sluit weer heel mooi aan op de herenboeren, hè, die daar ook bijna dag en nacht zou ik willen zeggen, bezig zijn met eerlijk voedsel. Er zijn heel veel mooie cirkels die daar rondkomen.
0: Ja.
1: Helemaal mee eens. Ja. Ja.
0: Als je daar wat minder in geteerd zit, het blijft mooie natuur. Dus laten we daar gewoon beginnen.
1: Zeker.
0: Hoef je niet eens zo heel veel bij na te denken. Misschien dat het dan langzaam indaalt. Blote voetenpad, vond ik wel grappig dat je tussendoor zei, ja, dat is ook nog gezond. Maar als ik dat één keer doe, dan schiet het niet op volgens mij. Wow.
1: Je mag ook 2 keer het rondje lopen. Ik denk dat al die kleine beetjes wel helpen. En dat is ook iets wat we zeker ook jonge kinderen willen meegeven. Ja, dat je in de natuur vooral het voelt en het ontdekt en het beleeft. Dat je er niet per se verstand van hoeft te hebben om toch te ervaren hoe fijn het kan zijn om buiten te kunnen spelen. Om met je blote voeten inderdaad lekker door het gras te struinen.
0: Kan je voorstellen dat ik er gelijk een beeld bij had dat jij elke ochtend voordat je begint schoentjes uit en dan zie ik het aan mijn man.
1: Ik zal je eerlijk zeggen dat het eerste is wat ik 's ochtends doe, met mijn blote voeten door het gras lopen. Ja,
0: door het gras, maar het blote voetenpad.
1: Ja. Oké.
0: We middelen
1: de uitdaging
0: wat af.
1: Aan. Ik ga het zeker doen dit weekend. Ja.
0: Volgens mij hebben we alles een beetje gehad. Mensen die langs willen komen, dan wel. Het is een leden van Natuurmonument, heb ik gelezen. Die met het pasje kunnen ze gratis naar binnen. Maar laat u niet weerhouden om rustig in de bus te storten, zeg ik altijd maar.
1: Zeker. Nee, en je krijgt... Ja. Je krijgt er ook wat voor terug. Zeker de kinderen die krijgen een lekker glas oranje en mogen popcorn bakken. Maar krijgen ook een stempelkaart waarmee ze dus mee kunnen doen aan de activiteiten.
0: Okay.
1: En als ze die weer inleveren, krijgen ze ook een boswachtersdiploma.
0: Aha, kijk, daar komt het in de buurt. Mocht u dus geen lid zijn van Natuurmonumenten, mag u ook komen. Alleen dan moet u even aan de voorkant €2,50 per persoon aftikken. Kan dat per pasje, moet het cash mee...
1: Kan allemaal. Alles is mogelijk.
0: Ja, het is Natuurmonument, hè. Alles kan.
1: Ja.
0: Er ligt iets op mijn lippen, maar ik ga het niet zeggen. Dat is vervelend.
1: Oké. Doe dat straks dan.
0: Nee, er komt te veel van die boompjes tegen waardoor ik niet verder mag. Dat is altijd iets wat...
1: Maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat je dat aankaart. Want dat is natuurlijk net de balans die wij zoeken. Door op plekken waar het kan, waar de natuur niet te veel belast wordt, om daar leuke dingen met het publiek te kunnen doen. Zodat we juist andere gebieden die wat kwetsbaarder zijn, af en toe ook kunnen beschermen. Dat is onze taak, om daar goed op te letten.
0: Ja.
1: En met al die verschillende belangen ook rekening te houden.
0: Ja. Hey, we gaan die discussie verder niet voeren. Ik accepteer voorlopig even gewoon je antwoord. Maar je voelt al, we kunnen een uurtje vullen als het daar
1: je
0: gaat.
1: Je vindt er wat van. Ik zou zeggen...
0: Dat was de moderne kreet. Ik vind er wat van en hoef je daar verder niet op toe te lichten. Nee, dat klopt.
1: Ik heb het er graag nog eens met je over. Ja, geen probleem.
0: Dat is ongetwijfeld. Wel grappig, je bent boswachter. Dat betekent dat je wel de volledige opleiding, denk ik, hebt gedaan voor het werk. Maar ik vind het wel bijzonder dat je dan boswachter komt. Communicatie en beleven ben geworden.
1: Ja, ik denk dat als vereniging zijnde, we hebben natuurlijk boswachters die alles weten van de flora en de fauna. Ja. Dat ben ik niet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, dat ben ik niet. Dat wil zeggen, ik heb er heel veel affiniteit en ook een beetje verstand van. Maar ik heb vooral verstand van hoe we ook de communicatie met omwonenden, met ons publiek, met onze mensen die ons steunen, hoe we die communicatie zo goed mogelijk open kunnen houden.
0: Mm.
1: Dus vandaar communicatie en beleven, omdat beleven bij ons voorop staat.
0: Ja.
1: We moeten vooral genieten van de natuur en snappen hoe belangrijk het is voor ons.
0: En dan een beetje afrondende vraag wat dat betreft. In je functie kom je dan heel vervelende mensen tegen of niet?

0: Nou ja, ja, weet je, zo'n boswachter, ja, die loopt in zo'n bos en die roept dan tegen mij, hond aan de lijn, heeft hij op zich gelijk in, hoor, daar niet van. Maar weet je, dat is een beetje het image natuurlijk. Boswachter is zo'n vingertje omhoog, maar ik zie vaak hele andere rollen die hij ook vervult. Dus ik kan me voorstellen dat jij dat ook tegenkomt.
1: Ja, natuurlijk, dat komen we allemaal tegen. En het allerbelangrijkste is denk ik dat als iemand vervelend lijkt te doen, dat er altijd iets achter zit. En dat het heel belangrijk is om daarna door te vragen en met elkaar over in gesprek te gaan.
0: Ja.
1: In vervelend gedrag geloof ik niet zo. Dat is alleen maar een uiting van iemands emoties die erachter zitten. En het is belangrijk om daarnaar te luisteren.
0: Gaan we afronden met wat heb ik je niet gevraagd wat je zeker wil roepen. En dan roep ik nog een keer aanstaande zondag vanaf 10 uur bent u van harte welkom tot 3 uur bij de grote modderkolk op het open erfdag. En het is ergens bij Loenen.
1: Ja, het is ergens bij Loenen. Ja, aan de Vrijenberg.
0: Dat was hem.
1: Ja, dat was hem.
0: Oké, dan wens ik je heel veel plezier aanstaande zondag. En mocht ik aankomen, dan wil ik er getuige van. Mocht ik per ongeluk langskomen, dan wil ik er getuige van zijn dat er iemand een blote voetenpad loopt.
1: En
0: tot de volgende keer.
1: Ik zet altijd voor je klaar.
0: Dankjewel. Jo, doeg.
1: Dag.

0: nu weet het, eigenlijk mogen we geen plaatjes onderbreken. Maar in dit geval doe ik dat graag. Want ja, we hebben hem er toch even tussen gefreubeld. Maar ja, ik denk, ik kan het niet laten. Want ik werk toch gedurende het jaar toch wel redelijk veel met hem samen tijdens de gemeenteraadsvergaderingen van Brummen. En onze Harry heeft de twee grote liefdes. Zijn vrouw en de Vierdaagse van Nijmegen. Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Seth. De Vierdaagse van Nijmegen. En in grote liefde, toch?
1: Ja, één van de grote liefde, hè. Ja. Nog ook, verder is nog andere sporten wat ik graag doe. Skiën in de winter. Een lekker mountainbike hier in die mooie omgeving van de Veluwe.
0: Ja. Dus, je bent weer druk aan het trainen geweest de afgelopen periode. Je bent er bijna weer klaar voor, zeggen we dan wel. Want ik hoorde dat er nog een paar kleine voorbereidingen moesten plaatsvinden. Hoe is dat zo gekomen, Harry, dat je eigenlijk bij die Vierdaagse bent terechtgekomen?
1: Ja, je gaat op een gegeven moment naar die feesten toe een keer. En dan denk je, oh, dat is wel leuk om een keer gewoon mee te lopen. En van het ene komt dan het ander. Dan ga je ervoor trainen. En dan ga je eerst allemaal loopjes doen hier in de buurt, wandeltochten. Daarna doe je mee met een georganiseerde wandeltocht. En dan ga je de kilometers uitbreiden. En dan is het de eerste keer zover. En dat heb ik toen gedaan met een buren, twee buurmannen. En ik ben, om zo te zeggen, door blijven gaan. Later heb ik, toen ik bij de brandweer zat, heb ik dat via de brandweer gedaan. Verzorging onderweg gekregen. Dat was gewoon echt een heel goede verzorging. Op tijd ongeveer na 10 kilometer, 15 kilometer verzorgingspost. Mm-hmm. Ook geslapen in Nijmegen. En dan trek je met een hele groep brandweermannen om. Nou, dat was wel echt heel gaaf. En vooral maandags een barbecue bij Brand in Nijmegen. Dat dan heel Nederland, Brand in Nederland, die dan lopen. Ja, die dan ontmoeten. Dus dat was echt heel...
0: Begrijp ik nou goed van je, Harry, dat eigenlijk, nou ja, lopen komt er een beetje bij, maar het gaat vooral om de sfeer, om het gezamenlijk bezig zijn?
1: Ja, dat zeg je ook goed. Je treft gewoon mensen die voor een stichting lopen, voor een voor een Huma stichting of voor een hartstichting of waar dan ook.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kom je met wat mensen aan de praat tijdens het lopen. Je komt met mensen aan de praat die er doorheen zitten. Je trek je op laatste keer, trek je erdoor. Dat is gewoon een heel sfeertje. En vooral als jij, noem maar de eerste dag, mensen die moeilijk hebben. En 5 uur is de gewoon de sluitingstijd. Nou, als je ziet hoe het publiek die mensen doortrekken, dat is gewoon echt kicken. Gelukkig heb ik daar nog nooit last van gehad.
0: Nee.
1: Ik start om 5 uur. Ik sta heel vroeg aan de start. En dan is het gewoon van gaan met die banaan. Ik voel me dan soms eerst een oude diesel. En die heel langzaam op gang komt. En dan is het gewoon, tempo zit erin. En dan ben ik meestal echt voor 2 uur wel binnen.
0: Ja.
1: Half twee. Dus,
0: Hey, bij jou thuis wordt er dan niet gezegd, joh, Harry, het is nou mooi geweest, je bent oud genoeg, kap dan nou maar eens een keer mee?
1: Nee, dat absoluut niet. Want het mooiste is, ze komen gewoon kijken. Woensdag is mijn vrouw er. Donderdag komt mijn dochter weer. En vrijdag is mijn vrouw ook aan kijken. Die staan dan bij de finish met wat vrienden die komen kijken.
0: Wat vind jij nou zelf de grootste uitdaging aan die wandeling? Want ja, je gestel moet het ook maar aankunnen. Je moet denk ik toch ook, het koppie moet er wel fris op staan, of niet?
1: Dat zeker. Ik ben ook zo'n type die naar de finish lekker nog even de stad in gaat, van de muziek te genieten. En daarna probeer ik toch wel wat goed te eten. Een beetje koolhydraten of een beetje groenten en al die dingen nog meer. Ik probeer eigenlijk weinig vettigheid te eten. En dan is het eigenlijk met een uur of 10 dat ik toch mijn bedje opzoek. En dan is het de eerste nacht, maandag of dinsdag, dan slaap je gewoon niet. Je bent gewoon bang dat je verslaapt. Ik slaap dan in een school in Nijmegen, achter de Stevenskerk. En dat is dan gewoon even de spanning. Hè? Dus op een gegeven moment heb je ritme te pakken. Je hebt de eerste dag gelopen. Nou, de tweede nacht dan slaap je gewoon goed en dan is het wekkertje gaat dan af of je mobiel af. Dan is je spulletje pakken, aankleden, ontbijtje. En dan ga je heel relaxed loop je door de stad heen. En dan ga je weer in de rij staan voor de stad.
0: Ja. Wat is voor jou de mooiste dag, Harry, qua lopen? Wat vind jij altijd de mooiste route, zal ik maar zeggen?
1: Ik vind toch wel... Ja, de woensdag en de donderdag. Donderdag is eigenlijk de Zevenheuvelloop. Nou, je gaat Groesbeek doorheen en dan krijg je de Zevenheuvelloop.
0: Ja.
1: En dat is toch wel kicken wat allemaal daar langs de weg staat. Daar staan gewoon carnavalswagens langs de weg. Jongens die een gierkar gewoon door midden hebben geslopen, die een soort jacuzzi ervan gemaakt hebben. En ja, dat zweetje daar, echt. En ja, wat je dan daarmee maakt, denk ik van, ik loop langs een carnavalsoptocht.
0: Ja, omgekeerd. Hè? Normaal komt hij langs, maar jij beschouwt hem vanuit de wandeling.
1: Ja.
0: Harry, nou waren wij vorige week, zaten wij er nog even over te praten. Want de temperaturen zagen er wat alarmerend uit. Maar uiteindelijk volgens mij een fantastisch temperatuurtje voor het wandelen, of niet?
1: Nou, ik denk dat ik s'morgens eerst mijn motorbikejasje aan moet hebben voor de temperatuur.
0: Ja.
1: Want het is 22 graden, 23 graden, ideaal wandelweer. Ik heb wel gezien dat we woensdag toch wat regen krijgen. Dus dan gaat gewoon de regenjasje ook mee. Dus petje op en dan, als we maar geen harde regen krijgen op van die harde hagel wat we nu in Frankrijk hebben.
0: Nee. Waar zie je het uiteindelijk het meeste naar uit? De finish, denk ik?
1: Ja. De finish en de mensen die de sfeer.
0: De sfeer toch
1: wel. De gezelligheid, ja.
0: Want het betekent gewoon een aantal vrije dagen opofferen, of niet?
1: Dat zeker. Maar ik weet waar ik het voor doe, hè.
0: Ja.
1: Hey, na een drukke maanden kan ik me hier gewoon heel lekker ontspannen.
0: Ja.
1: Gewoon even de knop omdraaien en gewoon zeggen, we gaan ervoor.
0: Hey, en groot is de supportersgroep vanuit het gemeentehuis zelf? Heb je een mannetje of 30 langs de kant staan om je aan te moedigen, of niet?
1: Nou, ik heb een collega van het sociaal domein, die woont in Nijmegen, die loopt zelf ook mee.
0: Ja.
1: Ik heb gehoord dat de burgemeester van Reden zelf ook meeloopt. Dus wie weet tref ik hem bij de
0: stem
1: van de provincie Gelderland. Dus we gaan het zien. En je komt altijd, om zo te zeggen, bekende Nederlanders tegen die één keer naast je lopen of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dus het leukste is ook nog, de wijkagent van ons die loopt ook mee. Dus die zal ik ook vast wel tegenkomen. En voor haar is het de eerste keer. Dus we hebben al samen...
0: Glimlachend kan je die voorbij wandelen. Kom maar.
1: En, ik heb haar wat tips gegeven wat ze moet doen en zo voor onderweg. Dat ze genoeg ook... om zo te zeggen, Santana's wat suikers meeneemt, druivensuiken. Het zijn toch van die dingen.
0: Ja. Volgende week, dinsdag beginnen?
1: Dinsdag beginnen, 5 uur sta ik aan de stad. En dit is één ding dat ik altijd hoop, dat ik zo snel mogelijk door die fuiken heen kom.
0: Ja.
1: Want het is echt dringen geblazen dan. En je moet net even de goede fuik vinden waar je denkt van, hier ga ik staan. En dan het is net een grote trechter. En als je daar geen moment doorheen bent, dan is het van... Je gaat lopen en dan heb je al die mensen, laat ik zo zeggen, studenten die de stad uitkomen, die staan hier dan op een gegeven moment gewoon uit te zwaaien. En dat is ook wel echt gekikken.
0: Ja. Ik hoor het al. Harry, als jij het goed vindt, ga ik volgende week vrijdagochtend in mijn programma weer proberen jou te bereiken. Lukt het niet? En anders spreken we elkaar volgende week. Leuk dat je even toch de tijd wilde vrijmaken om even bij ons te zijn. Mensen, dat u het weet, hè. Harry, onze bode van Brummen, aanstaande dinsdag op pad, vanaf dinsdag apart op de Vierdaagse van Nijmegen. 40 kilometer per dag, hè?
1: Ja, 40 kilometer per dag. Dus 40 kilometer per dag en genieten. Dat is het mooiste.
0: Okay.
1: Van een mooie omgeving, van een stukje Brabant. En ook nog Limburg kom ik ook door. Mook, Limburg. En dat is echt genieten daar.
0: Harry, heel veel succes en we spreken elkaar.
1: Zeker weten, Bert.
0: Joe, dank je.
1: Tot vrijdag, dank je wel.

Ja, hier ging even wat mis, verkeerde knopjes. Hoe heet dat ook allemaal ook alweer? Soms dan heb je wel eens zo'n dag waarop dat dan gebeurt. Dat was Harry, onze bode op het gemeentehuis van Brummen. En waarom heb ik nou met hem veel te maken? Dat komt omdat ik voor de gemeente Brummen de raadsvergadering uitzend op de tv. Ja, en dan leer je al heel vroeg eigenlijk. Ja, dat is zo. Er zijn twee functies heel belangrijk altijd in het gemeentehuis, zeggen we dan. Dat is de bode en de mensen die gaan over het eten. Want daar moet je het tenslotte van hebben.

0: dat was Lady McCory van BZN. Ik heb er vertrouwen in dat we een hele mooie show gaan neerzetten. Als het van tevoren een beetje minder gaat, krijg je automatisch wat ongezonde spanning. Maar de voorbereidingen gaan heel goed. En daarover spreken we met Robert Houtkamp, de dirigent van Cadenza. En ik vraag hem als eerste vraag, ben je daar nog steeds van overtuigd?
1: 100%. Goedemorgen allemaal. Ja, daar ben ik 100% van overtuigd.
0: Ja? Werkt dat zo? Dat het eigenlijk een beetje rommelig moet zijn op zo'n repetitie?
1: Nee, maar als je alleen maar goede repetities hebt voor de show en er zit niet een momentje, een aha-oe-oe-momentje tussen, dan werkt het altijd beter als het gewoon even een keer wat minder gaat.
0: Ja.
1: En dat was afgelopen dinsdag en dat heeft ook heel goed uitgepakt.
0: Ja. Wat is ik boven het persbericht staat slagwerkers Cadenza, terwijl ook neem je deel aan het WMC Wereldmuziekconcours. Is dat heel specifiek? Want ja, je bent wat meer voorzien, zou ik maar zeggen, van instrumenten. Of gaat dit specifiek over slagwerkers dan?
1: Omdat de vereniging bestaat uit verschillende elementen. Dus je hebt zeg maar een deel dat blaast, blaasmuziek. Daar zitten ook uiteraard slagwerkers bij. Maar dat is dus harmonie, fanfare of braasband. En je hebt dus verenigingen wat vroeger de drumband was. Dat is nu zeg maar een slagwerkensemble geworden.
0: Ah,
1: en die spelen louter slagwerkinstrumenten.
0: Juist, vandaar. En dat zeg maar dat wereldmuziekconcours, dat is bijna alle muziekstijlen toch, als ik dat goed heb? Want zo onbekend is het niet.
1: Nee, dus zeker. Een muziekwereldje is maar een klein wereldje, zeg maar, als we het hebben over muziekvereniging en amateurmuziek en zo. Maar dit is volgens mij in de jaren 50 ergens begonnen met één uitwisseling van een Engelse club die hier het is eigenlijk ontstaan uit de mijnwerkers. De mijnwerkers uit Engeland die bij een muziekvereniging zaten. En de mijnwerkers hier in Limburg. En zo is het festival eigenlijk begonnen. Een uitwisseling met één club uit Engeland.
0: Oké. Dus, ja, dan gaat het al wat jaartjes mee wat dat betreft natuurlijk.
1: Ja, dit is de 75ste editie als ik het goed heb, ja.
0: Zo. Daar is niet weinig. En daar heeft Cadenza zich al wel bewezen in al die jaren.
1: Ja, dat klopt. We doen sinds 2009 mee. Ik herinner me nog toen we in 2005 was ik kijken en toen was Lucia, een lid van onze band, die was er ook. En toen zei ze, ja, dat lijkt me wel heel mooi om hier een keer aan mee te doen. En een beetje lachend zei ik van, nou laten we eerst maar eens een paar keer boven de 90 scoren. Want dat was toen zeg maar nodig om mee te doen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, in die 4 jaar haalden we dat ook. En ja, zo gezegd, zo gedaan stonden we in 2009 voor het eerst in Kerkrade.
0: Ja, en dat ging gelijk heel goed, was ik.
1: Ja, dat ging gelijk heel goed, want toen wonnen we in de First Division, ja.
0: Het betekent wel dat gelijk dan de lat hoog ligt voor elke keren dat je daarna mee gaat doen, of niet?
1: Ja, zeker, want in 2013 deden we dan mee voor het eerst, omdat het elke 4 jaar is.
0: Ja.
1: Dus we hebben zeg maar, we doen nu voor de 5e keer achtereenvolgend mee. En 2013 deden we dus voor het eerst mee in de Champions Division. En ja, dan heb je eigenlijk geen verwachtingen. Maar ja, als je die ook wint en dan in 2017 weer, ja, dan op een gegeven moment ga je, nou ja, niet in jezelf geloven,
0: nee,
1: want dat
0: deden
1: we al.
0: Ja.
1: Maar dan gaat, ja, dan denk je toch, ja, dat is toch wel heel leuk dat winnen zo.
0: Ja, het is zeker op die manier. Er gebeurt wel wat nieuws, hè, in het slagwerk.
1: Ja, dat klopt. Wij willen kijken, alles wat heel goed is, of het nou blaasmuziek is of slagwerk of wat. Zonder ontwikkeling staat het ook gewoon stil. En we zijn een hippe groep met mensen, wil ik zeggen. Waar ook twee jongens een elektronisch gebeuren met synths en slagwerk spelen ze in. Dat is Fuses. En dat zijn we eigenlijk gewoon een beetje aan het combineren.
0: Hmm.
1: Dus er is nog steeds wel het klassieke slagwerkmuziek. Maar we willen ook laten zien wat wij daar nog graag meer mee willen doen. We werken ook met een koor samen. En we werken met twee blazers samen.
0: Ja.
1: En de pianisten.
0: Nou, ik vind het wel grappig om te lezen in jullie persberichten. Want de slagwerkers geven nu ook een deel uit handen. Je moet volledig vertrouwen voor een geluidsman. Ik vind dat wel inderdaad een spannende uitdaging wat dat betreft, denk ik. Voor mensen die het altijd zelf controleren.
1: Ja, nee, klopt. En het, kijk, het is, er zijn genoeg natuurlijk goede geluidsmannen die als iedereen versterkt is op het podium dat kunnen uitversterken heel goed. Ja. Maar het, zeg maar, het gevaarlijke van dit is dus dat een deel niet uitversterkt is. Ja. En er komen versterkte dingen bij. Ja, en dat is natuurlijk wel heel erg tricky. Maar wij hebben Sonne en die gaat dat gewoon uitstekend doen.
0: Nou ja, goed, het is ook altijd een mooie uitdaging voor een geluidsman om dat goed te krijgen. Dus wat dat betreft. Nou las ik ook nog iets over Zuid-Afrika en Amerika. Wat is daar voor leuks mee?
1: Nou, wat we gewoon heel leuk vinden. Ik bedoel, we zijn al ik ben sinds 1992 dirigent. Die jongens en meisjes die toen op hun 8e, 9e begonnen zijn. En die spelen nu allemaal nog steeds in de band. En dat is wel... Het is een hele grote familie en we zien het dan ook als een soort uitje van een familie. Ja, en wat zou mooier zijn dan Zuid-Afrika of Amerika. Dus ja, we zijn contact aan het leggen of we daarmee zeg maar samen kunnen doen.
0: Ja, ja. Oké, dus dat staat nog op stapel om te kijken of daar iets tot stand kan komen.
1: Ja, zeker, ja.
0: Hey, dat betekent een bus vol richting Kerkrade. Zijn jullie daar dan gewoon een heel weekend? Of hoe werkt dat? Of ga je 's ochtends half slapend de bus in en dan hoop je dat je er een beetje kwiek uit rolt?
1: Nou, we gaan met eigen auto's en we gaan zaterdagochtend rijden we erheen. We doen eerst de show nog een keer in de molen zelf, zaterdagochtend. En dan rijden we erheen en dan zijn wij als laatste aan de beurt om 7:30.
0: Oh, ook nog eens. Ja, je bent de beste, hè? Dus dan mag je als laatste zeker.
1: Nou, nee, dat is
0: gewoon. Oh, dat is toeval.
1: Dus, ja, dat is wel toevallig toeval. Wel een heel gelukkig toeval trouwens, want dat is natuurlijk prime time, dat is het mooiste. Ja. Dan zit de zaal vol. En wij blijven met z'n allen in een sporthal slapen.
0: Ah, kijk aan. Ouderwetse, hoe noemen we dat? Kamperen. Kamperen, zeker. Scouting, dat woord zocht ik. Ouderwetse scouting na die tijd.
1: Ja, kijk, je kunt ook heel veel geld aan hotels uitgeven. Ja. En ja, er is ook overigens niks meer. Dus er is ook een team heeft er heel lang naar gezocht om iets te vinden. Maar we liggen nu straks met 40 man in een sporthal. En dat is ook prima. Ja. En dan gaan we die zondag gaan we weer naar huis.
0: Op het dode gemak in huis. Welke prijs neem je mee naar huis?
1: Ik hoop dat we nog een keertje de eerste prijs mee naar huis nemen.
0: Ja, en dan wordt iedereen ontslagen en dan beginnen we weer helemaal van vooraf aan?
1: En er wordt niemand ontslagen, maar dan beginnen we wel helemaal weer van vooraf aan met een nieuwe. Maar dezezelfde show gaan we in oktober en november ook nog een keer doen, hoor.
0: Okay.
1: In oktober in Deventer, als ik het goed heb. En in november doen we het samen met Fries van Varen Orkest in Friesland ergens.
0: Wat zei je? In november?
1: In oktober, ja.
0: Oh ja, uit mijn oktober hoofd, was Deventer, oktober. Ja.
1: Ja, Deventer. En dan in november ergens in november, doen we het met in Fries van Varen Collectief.
0: Ja. Ja, ik maak dan een aantekening. Ik wil niet zeggen dat ik tegen die tijd het bladerend dat tegenkom. Maar ja, als je niks opschrijft, weet je niks.
1: Op de website, hè? Op de website,
0: ja, maar ja, als wij alle websites bij moeten houden, dan kom ik niet meer aan het programma toe, ben ik bang voor. Wat jullie doen, een optreden. Hoe lang duurt zo'n optreden eigenlijk?
1: Nou ja, normaal gesproken kan het elke lengte van tijd hebben. Ja. Maar hier zijn we dus gebonden aan, het moet tussen de 40 en de 45 minuten zijn.
0: Oh, dat is toch nog wel aanzienlijke tijd.
1: Ja, klopt.
0: En dan zit er een strenge jury van 10, 12 mensen of zo?
1: Ja, nee, 5 juryleden zijn de internationale jury.
0: Internationale jury. Is het nou ook zo, want je komt dan denk ik ook hopelijk internationale collega's tegen en zo. Is daar ook nog een soort kruisbestuiving? Dat je daar toch ziet dat het wat andere stijlen zijn?
1: Ja, zeker, zeker. Dat is ook heel mooi om te zien dat iedereen zeg maar zijn eigen stijl gewoon niet door wil drukken. Maar dat iedereen gewoon, je hebt gewoon de vrijheid om je eigen stijl te spelen. Of om je eigen stijl te vernieuwen. Of om gewoon zeg maar te blijven doen zoals het altijd was, maar dan op een hele goede manier. Kijk, leuk was gisteren, er is een componist uit Amerika, Adam Bruce, die heeft voor ons een stuk aangepast, zeg maar, speciaal voor ons. En toen zei hij, nou, dan kom ik ook met mijn vrouw naar Nederland. Ik dacht, ja, dat zal wel allemaal. Yeah. Dus we zijn met dat stuk gaan repeteren. En een aantal weken geleden kreeg ik een e-mail van, ja, we landen dinsdag 14 juli.
0: Kijk.
1: Dus we hebben kaartjes voor hem geregeld. En hij was gisteren dus bij de repetitie om zijn kindje, zeg maar, dat hij heeft gemaakt. zijn muziekstuk te horen van ons. Ja, en hij vond het fantastisch. Hij heeft nog een paar biertjes met ons gedronken.
0: Ja, hij was niet zo, het was niet zo dat hij dacht, hey, maar hier had ik liever wat anders gezien, gehoord. Of daar had ik alles gehoord.
1: Hij was zeer
0: content, zoals dat dan netjes
1: zeer heet. Content,
0: zeer content. Gaat hij ook mee naar Kerkrade of niet?
1: Ja, hij komt 14e ook kijken, ja.
0: Oh, wat leuk.
1: De 18e, ja. Ja, hij komt kijken.
0: Oh, wat gezellig.
1: En dan volgens mij die zondag vertrekt hij alweer terug naar Amerika. Dus hij is echt hier, hij heeft natuurlijk wel wat toeristische dingen gedaan. Natuurlijk. Maar hij is hier echt puur voor ons.
0: Oké, en wanneer kunnen we de cd in de winkel verwachten?
1: Dat zal YouTube worden, denk ik. Want ik weet niet hoeveel mensen nog een cd-speler thuis hebben. Maar dat, op YouTube gaat het
0: voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, is dat WMC? Is dat ergens op een livestream te volgen? Of is het echt...
1: Ja, dat is op een, als je zoekt op WMC en livestream. Ja. Dan kom je via de site van het WMC kom je bij Vidia terecht of zoiets. Maar dat kan dus wel. En je kunt dus ook... alleen voor dat weekend een ticket kopen of voor het hele WMC als je dat wil zien.
0: Oké. Nou, voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Robert, wat ben ik nog vergeten op te merken uit het geheel? Want ja, ik moet zeggen, behoorlijk indrukwekkend allemaal, toch?
1: Nou, je bent natuurlijk heel veel vergeten, maar echt het belangrijkste...
0: Ja, dankjewel. Ja, je kan 2 uur vullen, ja, dat weet ik.
1: Nee, maar dat je zeg maar, en dat het echt een enorm genot is om met zo'n groep mensen samen naar zo'n traject, naar zo'n project te werken. Dat is gewoon fantastisch. Iedereen doet zijn of haar ding. En dan wil ik toch even uitlichten dat Ruben Maathuis, die zeg maar al vanaf zijn 9e leerling is bij mij, nu zelf ook afgestudeerd is en ook een stuk voor ons geschreven heeft voor dit WMC en die we ook gaan doen. En dat is toch wel, ja, dat zijn toch wel schouderklopjes die ik echt heel graag wil geven.
0: Ja, het nodigt ons bijna uit om, daar ook het een en ander aan te gaan doen. Maar ik ga geen toezegging doen. Dat vind ik altijd veel te gevaarlijk, want dan moet ik ze nakomen. Robert, ik wens jullie een fantastisch weekend toe. Een goede reis morgen heen en ook veilig zondag weer terug. En ik zou haar zeggen, is het een beker of een mooi glazen ding? Wat voor moois krijg je?
1: Nou, de vlag is het belangrijkste. We hebben er nu 4 van hangen in het gebouw. Ja. Maar een 5e, daar is nog zeker plaats voor. Ja.
0: Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Joep.

0: Walking to New Orleans. Fats Domino was dat. En zo is het eerste uurtje weer omgevlogen met geen twee, maar dat waren drie onderwerpen bij elkaar. Namelijk, we begonnen op de open erfdag bij de Grote Modderkolk. En dat is in Loenen. Even zoeken. En u heeft een fantastische dag ook met de kinderen. Met een mooie speurtocht over het terrein om met de stempelkaart deel te nemen aan allerlei activiteiten. We spraken net met Robert Houtkamp, de dirigent die met Cadenza, de slagwerkersgroep, naar de Wereldmuziekconcours gaat morgen. En morgenavond daar de uitvoering heeft. En we spraken even kort met, ik noem hem gewoon Harry de Bode, want zo staat hij ook altijd in mijn telefoon. Om rond 9:30 was dat om even te spreken over zijn deelname aan de Vierdaagse van Nijmegen. Volgende uur hebben we nog twee mooie onderwerpen wat dat betreft. Dus ik zie u graag terug na het nieuws van 10 uur. Ja, 10 uur, zoals dat dan heet.
1: Je luistert nu naar Voorst Veluwe Zelf. Wil je ook eens een kijkje achter de schermen nemen? Mail naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl. En hoor en zie het van dichtbij.
2: Voorst Veluwe Zoom.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

een wat meer ingetogen nummer van Roy Orbison wat dat betreft. Ja, zo komen we aan het tweede uur van brunch-editie Brummen Forst. En we hebben ook het komende twee uur hebben we voor u weer... komende uur hebben we weer een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over de World Press fototentoonstelling in Zutphen. Een terugkerend jaarlijks iets. We gaan daarover praten met Emily. Ze is bestuurslid van de Stichting van de Kerk. En in het tweede deel gaan we het hebben over het Open NK Schaken in Dieren. En u hoort het al aan de plaatsen. We vliegen deze ochtend van hot naar her in de regio. En zo laten we zien dat er toch ook van alles te doen is in vlakkenbij, maar ook wat verderaf, wat wel binnen ons bereik ligt. Afgewisseld met de nodige muziek wat dat betreft. En daar begonnen we er net rustig mee met een Roy Orbison. Niet zijn country nummers, maar wat ingetogener zou ik bijna zeggen. Aan de andere kant, we weten, deze weken is het altijd volop Tour de France. En daar horen natuurlijk ook Franse liedjes bij.

0: net even te druk.
1: Nog even die deadline halen.
0: Ja! Heb je een programma gemist van Voor Zeeuwenzoom?
1: Geen paniek.
0: Alle uitzendingen kun je terugluisteren wanneer het jou uitkomt. Check voorzeeuwenzoom.nl. Organiseer je een concert, bijeenkomst of evenement? Tuurlijk, dan adverteer je toch gewoon in een dure huis-en-huisfolder
1: die dan met de aardappelschillen in de prullenbak verdwijnt. Of je stuurt jouw informatie naar redactie@voorzeeuwenzoom.nl en je bereikt jouw bezoekers wel samen met Voorzeeuwenzoom.

Los Bravos was dat met Black is Black. Ja, en zo komen we richting ons eerste onderwerp in deze uitzending. Maar niet voordat ik u erop attent heb gemaakt dat wij ook de mogelijkheden hebben om op locatie uitzendingen te maken, zoals dat heet. En ja, we hebben inmiddels een klein lijstje met potentiële adressen. Maar er kunnen er best nog een paar bij. En we moeten dan aan denken dat we bijvoorbeeld bij uw organisatie langskomen. En ja, we hadden zo straks ook zo'n mooi voorbeeld op zo'n open air, waarin diverse activiteiten worden samengebracht, waar we kunnen praten met hoe komt dat zo, wie doet wat, wat betekent dat voor de omgeving en wat kunnen we daar doen. Ja, informeer is bij ons via een mailtje aan de redactie @forestveluwezoon.nl naar de mogelijkheden of we op uw locatie ook een radiolocatie uitzending kunnen maken. En bij voorkeur, nou eigenlijk doen we dat dan op de vrijdagmorgen tijdens onze uitzending van Brunch. Mijn collega's bij RTV 794 hebben alweer een heel schemaatje voor de komende weken. Die hebben ook iets meer handjes, om het zo maar te zeggen. Voor ons betekent het echt even goed plannen, zodat we op het goede moment op de goede plek kunnen wezen. Maar technisch hoeft ons dat niet te weerhouden. Als voorbereiding op het onderwerp over de World Press fototentoonstelling gaan we luisteren naar de J. Gels Band met Freeze Frame.

Frame was dat van de J. Kyle's Band. Dwaal door de majesteuze gotische Walburgerskerk. Bewonder de indrukwekkende architectuur en maak je bezoek compleet met een rondleiding door de beroemde libreien, de unieke middeleeuwse kettingbibliotheek. Beklim ook de toren en geniet van een adembenemend uitzicht over de historische binnenstad van Zutphen. En dat kan dan gecombineerd worden met de beelden die confronteren, ontroeren en verbinden. Ze laten zien hoe krachtig fotografie kan zijn in een tijd waarin we dagelijks worden overspoeld door informatie. Het is een unieke kans.

0: zo langzamerhand, ja, het hoort erbij.
1: Nee, het hoort erbij. We hebben contract met de World Press Foto Organisatie in Amsterdam. En het is iedere keer een driejarig contract. Dus we zijn sowieso nog de komende dit jaar en dan de komende 3 jaar nog in Zutphen.
0: Ja.
1: En het is een nauwe samenwerking met hen.
0: En wat maakt nou dat jullie zo geïnteresseerd zijn om die tentoonstelling te hebben?
1: Hij komt gewoon heel erg mooi uit in de Waldenskerk. Het is de ruimte, de rust, de sereniteit van de kerk. En, en het is natuurlijk gewoon een interessant onderwerp.
0: Ja.
1: Het geeft gewoon een goed beeld van wat er het afgelopen jaar is gebeurd. En heel veel foto's die ken je niet. Ken je het achterliggende verhaal ook niet. En andere foto's denk je, oh ja, dat is ook nog gebeurd. Oh ja, dat heb ik ook nog in de krant gelezen. Dus ook heel veel herkenning.
0: Ja, is het nou zo, want u bent zo te horen wel een beetje een kenner inmiddels. Ik heb vaak de indruk dat het allemaal vaak van die dramatische foto's zijn. Maar dat zal niet het geval zijn, denk ik.
1: Nou, dat klopt wel. Ja, er is natuurlijk ook ongelooflijk veel ellende in de wereld. Met oorlog, klimaatverandering en dat soort dingen. Maar ik denk ook dat het mens eigen is om de ellende te onthouden. Want ik spreek dan wel eens mensen en die komen dan naar buiten en zeggen, oh, het was zo vreselijk, zo vreselijk.
0: Ja.
1: En dan zeg ik, heeft u ook de fotoreportage over de vlinders gezien? Oh nee, die heb ik dan niet gezien of die heb ik niet onthouden. Terwijl die er ook vorig jaar was.
0: Oké.
1: Dus, het is wel een beetje mens eigen om ellende te onthouden.
0: Nou ja, ook misschien wordt het natuurlijk ook vaak, ja, wat logisch is, een iets dramatische foto natuurlijk vaak foto van het jaar wordt. En dan,
1: klopt, ja, die zijn vaak heel verdrietig, dat is zeker zo.
0: Ja, dan staat daar niet dat vlindertje meestal op. Hoewel, ik zit zo naar die foto te kijken, linksboven in het hoekje zou een vlindertje wel mooi passen.
1: gelukkig
0: lacht u met me mee.
1: nee, dat is niet zo. Nee, het is dit jaar is de winnende foto uit Amerika van ICE.
0: Ja.
1: Waar een immigrant wordt opgepakt en op weg wordt afgevoerd en zijn kinderen proberen tegen te houden. Dus nou, het is natuurlijk een vreselijk beeld.
0: Ja. Jullie zijn altijd blij met, nou ja, u zei al, we hebben al jarenlang eigenlijk een mooi contract met World Press. Waarom vindt World Press Zutphen zo aardig eigenlijk?
1: Goede relatie. We hebben echt een betrouwbare relatie opgebouwd en zij zijn blij met ons en wij met hen. En het is gewoon echt een mooie locatie om die tentoonstelling te houden. Dus ze zijn heel blij met ons.
0: Zie je nu ook bijvoorbeeld de fotografen stiekem ook nog langskomen? Of voert dat net te ver?
1: Nee, dat is zeker zo. We hebben aanstaande dinsdag een lezing. En een van de winnende fotografen, Chantal Pinzi, is een Italiaanse fotografe. Een jonge vrouw van meer of 30. En zij heeft een prijs gewonnen met echt een fantastische fotoreportage uit Marokko.
0: Mm-hmm.
1: Of een paardenfestival, reenactment zeg maar, met paarden in Marokko. Daar heeft zij een prijs mee gewonnen. En zij komt dinsdag een presentatie geven. En daar wordt ze geïnterviewd door Rick Niemann.
0: Zo.
1: Dus dat wordt echt, denk ik, echt heel erg leuk. Want ze heeft echt prachtige foto's. En ze kan heel erg leuk vertellen. Ze is een zeer inspirerende vrouw. En Rick Niemann is natuurlijk een ontzettend goede presentator, interviewer. Aanstaande dinsdag om 8:00. De deuren gaan open om 7:00, zodat iedereen eerst nog de tentoonstelling kan bekijken. En dan om 8:00 beginnen we.
0: Ja. Moet je van tevoren kaartjes kopen, denk ik?
1: Ja, er zijn nog kaarten beschikbaar. Dus dat kan gewoon online op onze site van de Waldenburgskerk Zutphen.
0: Ja.
1: Maar je kan ook aan de deur nog kaartjes
0: nog kijken of er nog een plekje is.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oh, ik denk het wel.
1: Ja, het is zo'n grote kerk. Dat gaat lukken.
0: Nou, kijkt u al een paar jaar mee, denk ik. Heeft dat nou ook u geïnspireerd om op een andere manier foto's te maken? Zit ik me dan af te vragen. Of bent u niet zo'n fotograaf?
1: Ja, dat was ik wel, maar de laatste paar jaar niet meer. Maar wat is wel grappig dat u dat vraagt. Want afgelopen jaar heeft de World Press Photo ook wat workshops voor organiserende comité's georganiseerd. En dan ben ik naartoe gegaan. En toen kreeg ik zelf een workshop over naar foto's kijken.
0: Ja.
1: En dat was ontzettend inspirerend. Dus ik heb nu inderdaad twee foto's die werden uitgelicht in die workshop. En ja, dan kijk je toch anders naar die foto.
0: En kunt u een beetje aangeven wat dan de verandering is als je naar de foto kijkt?
1: Ik had de foto's allemaal wel bekeken. Dit gaat dan over ook eentje toevallig uit Amerika met ICE.
0: Ja.
1: En

0: ik had een bekeking. Ik dacht van, goh, best heftige foto. Er worden mensen aangehouden en er zijn rook. En nou ja, laserlicht en nou ja, dat soort dingen. Allemaal ellendig.
1: Ja.
0: Maar toen daarna, toen tijdens die workshop, toen werd het dus uitgelegd waar de jury ook naar kijkt. En hoe je naar een foto moet kijken.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je dat er een bepaald patroon is van de lichtstralen. En dat had ik zelf nooit opgemerkt.
1: Ja.
0: Terwijl nu, toen daarna werd die foto dus uitgelegd waarom die zo speciaal is. En dacht ik zo, oh ja, hier zie ik het. De straatlamp, de lamp van de ICE-agent, het laserstraal uit het, nou ja, laserpistool, ik weet niet hoe het heet.
1: Ja.
0: Dat gaat allemaal van rechtsboven naar linksonder. Dus dat maakt een heel rustgevend beeld. Terwijl het natuurlijk een ellendig beeld is wat je ziet. Ja. Maar daardoor wordt het wel een heel mooi beeld.
1: Dat is wel grappig eigenlijk, hè? Om dat bij jezelf te constateren dan. Want ik denk dat ook zo'n, je wandelt door zo'n tentoonstelling heen en denk je, nou, dit ziet er wel aardig uit. Dit is wel, ja. Nou ja, dat ze dit gekozen hebben, ja, zal wel de nieuwswaarde zijn. Maar eigenlijk hoor ik u zeggen, er zit toch ook een hele grote technische component aan.
0: Enorm, enorm.
1: Ja.
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Wat interessant,
0: en ook, dat was echt een eye-opener, die workshop. Dat vond ik echt heel erg leuk om te doen.
1: Ja.
0: Dat je gewoon wat meer. Dus ik ga het echt wel kijken naar foto's. Waarom spreekt me die aan? En dat was met deze echt heel duidelijk. Ik vond het wel een leuke foto, inderdaad. Nieuwswaarde eyes. Maar als je dan de uitleg krijgt van de jury kijkt op die manier naar, dan denk je van, goh, ja, nee. Er zit er veel meer betekenis of diepte in zo'n foto.
1: Ja. U merkt wel, ik heb nooit de tentoonstelling bezocht. Moet ik zeker doen. Ja, dat weet ik. daar begin ik gelijk altijd maar mee. Is het nou ook zo dat zeg maar mensen de tentoonstelling instappen? En u zei net al, ja, ik spreek mensen nog wel eens achteraf. Dat die ook een beetje stil worden van wat ze tegenkomen. Want u zegt specifiek, namelijk op de website ook, dat stap even uit de dagelijkse stroom van nieuws. Nou ja, wat er tegenwoordig dan nieuws is. En de sociale media. En is het dan ook echt zo dat mensen bedrukt of onder de indruk naar buiten komen?
0: Ah, zeker, zeker. Mensen het is heel stil vaak in de kerk. Mensen zitten echt aandachtig de bijbehorende teksten te lezen. En de foto's worden goed bekeken. Dus het is, het is geen beklemmende sfeer of zo helemaal niet. Het is juist een hele serene sfeer. En iedereen die kijkt en die absorbeert en die... dus dat is een hele goede manier om naar die foto's te kijken, denk ik. Je krijgt weinig afleiding.
1: Ja. Is er nou ook achteraf ook nog een soort vinklijstje voor bezoekers van ik vind deze foto toch veel beter dan dat ze gekozen hebben?
0: Nee, dat niet. Want daar gaan wij ook niet over.
1: Nee, dat begrijp ik.
0: Nee, dat is echt. Want daar gaat de World Press Organisatie ook niet over. Dat is echt een onafhankelijk. Nee.
1: Oh, oké.
0: Okay. Het is een onafhankelijke jury.
1: Juist. En die hebben lang geleden hun best al gedaan.
0: Precies, want je moet dan de journalisten moeten voor 31 december hun foto's opsturen. En volgens mij is er één jurylid per continent.
1: Oh ja.
0: Ja. En die maken echt de keuze.
1: Want ze moeten nogal wat keuzes maken. Want als ik dat even terugzie, zo in het persbericht, 57.000 inzendingen van 3700 fotografen. En dat moet teruggebracht worden tot 42. Dan wat een baan.
0: Ongelooflijk. Ja. Ja, wat een werk, hè? Ja,
1: wat een baan.
0: Petje af.
1: Maar dat betekent ook dat onze archieven toch moeten uitpuilen van oud nieuws bijna, zou ik haar zeggen dan. Want het gaat niet verloren, dit soort fotografen.
0: Nee.
1: Denk je dan.
0: Nee, maar het is allemaal digitaal, dus tegenwoordig is het een stuk makkelijker.
1: Ja.
0: Ja.
1: We vliegen er bijna doorheen. Wat ben ik vergeten, zeg ik dan altijd maar. Want u hebt een voorstelling van wat u wou roepen. Dus,
0: De data. Het is vanaf vandaag tot en met zondag 9 augustus.
1: Ja, dus het betekent wel even opschieten, mensen, als je er wat van wil zien.
0: Ja, en op zondag en maandag beginnen we om 1 uur 's middags tot 5 uur.
1: Ja.
0: En de andere dagen van 11 tot 5.
1: Ja, en ik zag...
0: En de museumkaart en de vriendenloterijpas zijn ook geldig.
1: Oké, kijk aan. Dat maakt het wat makkelijker. Ik zag dat, is dat aanstaande zaterdag? Is er nog een mooi spektakel bij jullie in de kerk? Namelijk een concert, las ik dat goed?
0: Ja. Om 5 uur 's middags.
1: Ja. Ik vind het wel spannend dat jullie er dan bij zeggen, overdag zal er op het orgel geoefend kunnen worden door de organist. Ik denk dat dat prachtig is bij foto's. Hoewel er niet direct een relatie zal zijn, maar... Ja, nee, in een mooie kerk, mooi orgelspel is altijd mooi.
0: Nou, dat zal ik u vertellen. We hadden gisteravond de opening. En daar, we hebben een Klaas Stok, is de organist van de Alburgskerk. En hij heeft twee foto's uitgezocht en daar muziekstukken bij uitgezocht. Dus we hebben inderdaad gisteren is er een combinatie geweest van een foto met een orgelmuziekstuk. Dat was fantastisch, dat was echt prachtig.
1: Ja, ik wou bijna vragen. Ik wou zeggen, ik zal het je niet vragen, maar je zei het gelukkig zelf. Want ja, je moet het dan ook maar horen dat het een beetje past bij elkaar. Hè?
0: Ja, maar, en daar heeft daar wel oor voor, want hij is organist.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dus dat was echt een heel leuk event.
1: Goed, volgens mij hebben we alles een beetje rondgewandeld. We hebben de belangrijkste dingen gehad. Voor mensen, ik denk dat het toch ook wel voor die tentoonstelling heel druk is. Dus ik neem aan kaartjes het handigste is om dat van tevoren ook te regelen.
0: Ja, kan allebei. Op de website kan je doorklikken naar de kaartjesverkoop. Of je kan aan de deur kopen. Okay. Dat kan allebei. Nee. De rij voor de kaartjes online gekocht is altijd minder lang. Dus dat schiet lekker op om binnen te komen.
1: Ja, dat zou ideaal zijn. En anders, hoewel de temperatuur nu wat terugloopt, een ijsboertje ernaast en dan komt het helemaal goed, denk ik.
0: Komt helemaal goed, ja.
1: Emily, dank je wel voor je tijd. En ik vond het inspirerend om gewoon een beetje er tegenaan te praten, zal ik maar bijna zeggen. Want ja, in plaats over de inhoud.
0: Leuk dat jullie je aandacht aan geven.
1: Graag gedaan en tot een volgende keer, zeggen we dan altijd.
0: Helemaal goed, tot dan.

André Rieu en het Johan Struis Orkest met Circus Rens. Ja, en zo praten we toch over een belangrijke tentoonstelling, namelijk de World Press fototentoonstelling. Alle informatie kunt u vinden op de website van de kerk, de Walburg is kerk. .nl en daar vindt u een tapje World Press Foto en daar kunt u tijden plaatsen en dat soort zaken terugvinden. En zoals u gehoord hebt, het is niet alleen kommer en kwel. Er zijn ook hele mooie, gewone dingen te zien waar u van kan genieten. We gaan zometeen bellen met Ab Lammers over het Open NK Schaken in Dieren. En ik zat er even over na te denken en toen dacht ik bij mij eigen, dat is lang geleden. Vroeger hadden we de grootmeesters schaken. We gaan het straks allemaal even vragen aan Ab hoe dat zit. En tot dat moment hebben we muziek van Jan Smit met de drie J's.

0: En dat waren Jan Smit met de drie J's samen. Ja, Open Nederlands Kampioenschap Schaken in Dieren. En in het weekend van 25 en 26 juli vindt er een groot schaakfestijn plaats in Theo Thorn. Ik weet niet precies hoe ik het uit moet spreken.
1: Theo Thorne
0: gewoon.
1: Ja.
0: Gewoon plat. Met medewerking van de bekende schakers Hans Beum, Anne Haast en Thea Lanschava. En u hoorde de stem al, Ab Lammers, de toernooidirecteur. Welkom in onze uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik kreeg dit berichtje onder mijn ogen. En toen dacht ik, vroeger hadden we zoiets dat heet Hoogoog voor een schaaktoernooi. Bestaat dat nog?
2: Dat heet tegenwoordig het Tata-toernooi.
0: Oh, dat bestaat nog wel?
2: Ja, dat bestaat. Ja,
0: oh,
2: dat
0: ik dacht, jullie hebben gewoon de honneurs overgenomen.
2: Nee. Oh. Het is het 52e toernooi hier in Dieren dat plaatsvindt van het ONK. Maar Tata is ook oud. Maar daar hebben ze iets meer geld te verdelen aan straatkagers dan wij.
0: Ja, dat speelt toch altijd nog een rol. Is de sport nog groot? Want eigenlijk, ja, dat is toch een beetje zo. Als landelijk daar wat minder aandacht voor is, dan zakt dat ook een beetje. Is de sport nog steeds echt levend, zou ik maar zeggen?
2: Oh, sorry. Ja, schaken is nog steeds populair, zeker ook bij jongeren. Je kan ook thuis schaken. Hè? Dus lid zijn van de vereniging is één. Ja. Maar je kan ook onderling, je hebt briefschaak had je vroeger, tegenwoordig is internetschaak gekomen. Ja. Maar we hebben nog 10.000 leden bij de Schaakbond.
0: Toch wel?
2: Ja, en zelfs volgende week het toernooi waar wij zeg maar nu, we hebben nu het seniorentoernooi. Hè. We hebben bijvoorbeeld, als het mag even, ja, we hebben drie toernooien achter elkaar. We hebben nu het seniorentoernooi, dat zijn mensen van de 50 en jaar en ouder. Dat zijn de 140 die vandaag gaan afsluiten. Dan beginnen we volgende week dinsdag met de 52e Open NK Schaken. En in die week verwachten we met alle toernooien, hè, meerdaagse toernooien, verwachten wij bijna zo'n 500 mensen uit ruim 13 landen. En dan de week erna, nadat het grote toernooi afgelopen is, komen de jongeren.
0: Dan de jongeren.
2: Ja, dus we hebben zeg maar, bijna een maand lang drie schaaktoernooien in Dieren.
0: Kijk aan, en dat al voor zoveel jaren.
2: Ja, zoveel jaren. En we merken ook dat uiteraard de COVID-periode nagelaten, dat we ongeveer weer op het oude niveau zitten. En met name dat jongeren er nooit zijn, dat schakertjes vanaf 6 jaar. En die daar gewoon heerlijk 6 dagen schaken.
0: Maar is een beetje duidelijk wat, ja niet dat ik er tegen ben hoor, maar wat jongeren daarin zo aantrekt eigenlijk. Want ja, eigenlijk komt het toch altijd een beetje over als een beetje suffe sport. Nou, dammen is nog erger. Maar... ik moet straks onder een cape naar huis, ik hoor het al.
2: Nee, het heeft puur te maken uiteraard met toch een stukje intelligentie. Want je moet toch behalve een nerd, maar je moet er goed nadenken.
0: Yeah.
2: En de professionele schakers die wij hebben, die kunnen ongeveer 20 zetten naar voren rekenen al.
0: Toch wel.
2: Ja, exact. Het is puur echt rekenen, wiskunde noem ik maar even.
0: Ja.
2: En de jonge lui die we hebben, zitten tegenwoordig allemaal achter internet met allerlei moeilijke spelletjes.
0: Ja.
2: En daar moeten ze ook bij nadenken. Dus het zit in het bloed of zit niet in het bloed.
0: Ja.
2: We merken bijvoorbeeld bij de jongeren dat we heel veel expertkinderen hebben. Uit India en zo allemaal.
0: Ja.
2: En daar is de spot echt fenomenaal groot.
0: Okay. Dus wij zijn eigenlijk maar een kleintje op de wereldkaart, zou ik maar zeggen.
2: We hebben wel een aantal goede spelers. Hè, Gigi is dan een wereldspeler die bij de top 10 zit. Maar goed, we hebben volgende week we hebben grootmeesters. Dat zijn mensen die hun punten hebben behaald. En die het resultaat dan grootmeester mogen heten.
0: Ja.
2: We hebben volgende week hebben wij 8 grootmeesters. En dan 9 internationale meesters die zeg maar later komen, of die eraan zou komen stromen.
0: Ja.
2: En er zijn een hoop jongeren bij.
0: Boeiend eigenlijk. Ja, ik ben een beetje stil, omdat ik eigenlijk een beetje overvallen word door de populariteit, zou ik maar zeggen, van het gebeuren. Want vaak heb je toch een beetje het gevoel, het was in zoek. Ja, toevallig heb ik ook veel geschaakt vroeger. Ik doe het eigenlijk niet meer. Dus mij moet je niet meer in de wedstrijd zetten. Want dan ben ik, geloof ik, wat was het? De snelste was 4 zetten en dan was je schaakmat of zo.
2: Ja, oké. Okay, nee, maar goed. We hebben natuurlijk, schaak is ook de top 20 in Nederland. je moet er ook van leven.
0: Ja, ja.
2: Dus we nodigen ook mensen uit om tegen condities te komen spelen.
0: Ja, ja.
2: En nou, we hebben gelukkig sinds kort een goede sponsor gekregen die ons wat ruimte geeft.
0: Ja.
2: Dus we hebben volgende week in de hoofdgroep toch een 70 mensen zitten waarvan de helft buitenland is.
0: Zo, dat is niet weinig.
2: Ja, dus het volgens is dichtbij, Tom Langes.
0: Ja, is het nou zo dat, dat zie je natuurlijk, dat zien we ook bij een grotere sport, zoals dat dan heet, maar bij voetballen, op het slagveld zijn we onze grootste vijanden en daarna kunnen we uitstekend door een deur. Is dat zo in de schaaksport ook? Zeker weten.
2: Je ziet namelijk, wat de mensen gaan doen is toch analyseren. Waar heb ik het fout gedaan of waar had ik jou kunnen verslaan? Dus
0: ja.
2: Aflopen in, zeg maar, in Theotonen, de krankcafé. Daar zitten ze allemaal toch nijverig na te kaarten, noemen we letterlijk en figuurlijk. Van, hoe hadden we het moeten doen?
0: Ja. Of ben je nog ergens verrast of niet verrast? Of,
2: ja, ja,
0: want betekent dat nou toch dat ondanks, hè, want er zijn dikke boeken zijn erover geschreven. En inderdaad, vroeger hadden we nog een echt apart schaakcomputerspelletje. Dat was ook alleen maar schaken. Ik kan me herinneren dat ik daar ook nog wel eens mee bezig ben geweest. Maar wat maakt dat spel nou zo fascinerend?
2: Fascinerend zijn mensen die heel goed in zichzelf kunnen opsluiten. Want de schaakpartij was gistermiddag de laatste partij. De eerste partij die begon om 12:30.
0: Ja.
2: En om 17:30 waren ze klaar.
0: Echt jonge man.
2: Ja, dus je moet wel
0: een beetje uithoudingsvermogen hebben.
2: Ja, dus daar zit wat vermogen bij om jezelf af te sluiten voor de omgeving ook even. Ja. In de schaakzaal.
0: Maar kennen we daar ook de kleine tijd rijden? Spelen met de klok en zo? En extra lang nadenken over je zet of zo, dat het ten koste gaat van de klok? Dat soort dingen?
2: Nee, we hebben arbiters die er ook op zetten.
0: Oké.
2: En ze corrigeren elkaar, want ze zijn wel fanatiek.
0: Dat wel, ja.
2: Want het gaat ook om de rating, hè. Elke schaker heeft een bepaalde rating op basis van de kwaliteiten.
0: Ja.
2: En de topspelers die we volgende week hebben, die doen eigenlijk niet zo graag mee aan een open toernooi. Want dat kan betekenen dat ze in zo'n open toernooi tegen, ik noem het maar, 2000 spelers komen. En zij hebben een 2600 rating. En ze verliezen. Dan duiken ze met die rating echt naar beneden.
0: Ja. Dus het is nog voor ook nog een sport als toernooidirecteur om de goede mensen aan tafel te krijgen.
2: Exact. Ik ben voor volgend jaar al bezig even om wat zwaardere spelers ook te krijgen. Dankzij de sponsor. Nee, maar en je zei al het begin bij de introductie. We hebben natuurlijk ook een schaakfestijn in de volgende week in zaterdag en zondag.
0: Ja.
2: Dat betekent dat iedereen die een beetje met schaken of helemaal niks heeft, maar toch binnen kan komen en kan kijken wat hij of hij of zij het leuk vindt.
0: Ja. Nou, wat ik leuk vond in het bericht wat ik las, is dan even kijken hoor, waar stond dat? Maandag 27 tot en met woensdag 29.
2: Ja.
0: Vanaf 2:00. Deelnemers kunnen een zojuist gespeelde partij aan hem voorleggen en laten uitleggen wat goed was en waar het beter had gekund. Je moest ook nog zo'n blokje schrijven wat je allemaal deed. En is dan zo'n een meester in staat om puur aan het blokje heel snel zo'n partij te reconstrueren dan?
2: Ja, we zeggen, ze hebben notatieblokjes, hè, allemaal. Dus daar wordt een zet op gezet, geschreven.
0: Ja.
2: En Roland Pruijs is dat, zeg maar, de coach, grootmeester uit die moet Apeldoorn, die dan gaat doornemen, hey, dat had je anders moeten doen.
0: Ja.
2: Ze pakken ook een schaakbord erbij en zetten de stelling op.
0: Wat boeiend zeg, wat leuk. Ja. Dat doen jullie vast al een aantal jaren.
2: Dit is voor de 52e keer.
0: Ja. Wat leuk, joh.
2: Ja.
0: Ik krijg er bijna zin om weer te gaan schaken. Het duurt alleen zo lang voordat ik geschikt ben voor de wedstrijd.
2: Nee. Je moet jezelf niet onderschatten. Dat doen anderen wel.
0: Ja, hij zegt het even heel snel tussen zijn mond. Maar met een vriendelijke lach help ik je keurig de put in. Ja,
2: exact. Nee, wat volgende week woensdag even. Dan is ze vechten tegen de beer. En dat we zeggen dat dan de tegenstander krijgt 3 minuten en de beer, dat is ook een groot mens in dit geval Roland, die krijgt dan 2 minuten.
0: Oké.
2: Okay. En dan moet blijken of je staat om de beer te verslaan.
0: Ja. Wat een leuke dingen allemaal eigenlijk, joh.
2: Zeker, we maken er ook een leuk feestje, schaakfeestje van.
0: Nou ja, na 52 jaar weet je ook wel ongeveer wat je moet organiseren. Ja. Dat is eigenlijk, nou ja, als ik het even zo naar jou zie terug te luisteren, eigenlijk een aantal verrassende dingen dat je, ja, de jeugd toch ook zo fanatiek is eigenlijk. Snelschijkpartijtjes, mooie analyses na die tijd. Ja. En toch een redelijke broederschap. Want uit de tijd van Hans Beum kan ik mij bij Tata uit de nieuws nog wel het een en ander herinneren dat het allemaal niet zo heel vriendelijk was.
2: Nee, maar goed, Hans Beum komt ook heen in volgend weekend. En Jan Timman was zijn grote vriend, die is ook geleden.
0: Ja.
2: Maar goed, heeft het samen nog in die periode dat Jan had een boek geschreven ook heeft. Dus hij gaat wat een toelichting geven. Ja, Hans Beum in zijn wilde jaren heeft hij heel veel rare dingen uitgehaald.
0: mag ik zo onbeleefd zijn, hoe oud is hij dan nu ongeveer?
2: Want laatst heb ik het over gehad, hij loopt tegen de 70.
0: Oh, dus nog wel redelijk bij de pinken wat dat betreft. Als het mee zit, houdt het je geest goed. Hè? Als er niks gebeurt in je bovenkamer, dan blijf je hopelijk een scherp mens.
2: Ja, en Hans is gewoon hij is goed van tongdiem gesneden.
0: Ik zat me af te vragen, waar ken ik hem toch van? Maar hij zat vroeger in de sportprogramma's met de analyse van een hoop van die toernooien. En dat was meer dan alleen horen Tatra, maar dat was veel meer. Want toen was toch de sport wat groter, leken tenminste, laat ik het zo zeggen.
2: Ik schaak ook meer aandacht.
0: Ja.
2: Maar hij heeft ook meegedaan met een satirisch programma met...
0: Dus
2: ook een paar
0: met
2: jaar
0: Alexander Pola erin en zo.
2: Ja,
0: exact. We worden oud als ik het zo hoor. Dat moeten we niet hebben. We moeten fris van jeugd en leden blijven.
2: Juist, daarom. Maar de jeugd weet donders goed wie Max Euwe bijvoorbeeld is. Dat was een bekende Nederlander.
0: Ja.
2: Ze lezen veel en er worden nog steeds tientallen boeken per jaar uitgegeven.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, want in de beginperiode dat ik begon toen met schaken, ging ik naar de bibliotheek en dan ging je zo'n boekje halen waarin zes stap voor stap het stappenboekje al die partijen steeds zwaarder werden en ingewikkelder werden. En ga je andere dingen doen in je leven, zeggen we dan maar. Hè.
2: Het is een leuk toernooi en het is dicht bij de regio waar jullie luisteraars zitten.
0: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, kom, pak die fiets, maak er een leuke dagje uit van.
0: Ja, waar kunnen mensen die ons zo hebben horen praten even de echte details vinden, zodat ze op het goede moment komen?
2: Op de website www.onk.nl.
0: Oké. Ab, wat hebben we nog meer? Eigenlijk, ik heb het idee, als ik jou gewoon een uur geef, dan heb jij fantastische verhalen, smeuïge verhalen. Dus laten we zeggen, ik heb nog 4 minuten voor een smeuïg verhaaltje van je.
2: Oh, voor een smeuïg verhaaltje?
0: Ja, vertel eens een insight iets van onze grootmeesters.
2: Laat ik dan toch Hans Beum, die wilde geen grootmeester, want die is dus zeg maar IM. Maar bijvoorbeeld in zijn jonge jaren was hij nog wel eens wild. En in de toernooi in Dieren, het is een verhaal wat hij zelf opgeschreven heeft, dus ik citeer onverdachte bronnen, dat hij toch een keer s'nachts van de camping door de politie opgehaald is, want daar hadden ze allerlei dingen uitgehaald. Ze waren wel eens dorstig.
0: Oh.
2: Ja. En dan gebeurden allerlei dingen. Dus op een moment heeft hij toch een nacht op het politiebureau gezeten. En moest er toenmalige toernooidirecteur komen. En dat proberen weer goed te praten ook.
0: Om het weer af te tekenen dat hij zich verantwoordelijk voelde.
2: Ja, exact. Nou, zo zijn er meer van die dingen gebeuren, ook onderling. Het is een rustig volkje, maar als er wat verkeerd gaat of wat dan ook even, dan is uiteraard spanning. We hadden in het verleden ook voetbaltoernooien tussen de medewerkers van de gemeente Reden en de schakers. En ik kan je vertellen dat dan wel eens hard aan toe ging.
0: We gaan dat eens in de archieven van de gemeente gaan we eens zoeken of wij daar mooie foto's van kunnen vinden.
2: Ja, Ab. Ik weet het. Ja?
0: Hey Ab, dankjewel. Jullie heel veel plezier vanaf wanneer is het aanstaande woensdag begint het hele circus?
2: Volgende week
0: dinsdag begint het hele circus. En dan wens ik jullie een fantastische anderhalf, 2 weken toe, bijna.
2: Oké, super. Hey, dat we met elkaar hebben gesproken.
0: Ja, dankjewel en de groeten. Hoi.
2: Daar.

En dat waren de Beach Boys met Then I Kissed Her. En zo is dit uur ook weer omgevlogen, zeggen we dan. We hebben het weer graag voor u gemaakt. Mijn naam is Gert Voekens. De redactie werd gedaan door Herman, onze vaste rots hier in de studio in Twelle. En de muzieklijst mocht ik ontvangen van Jan. En wat hebben we het afgelopen uur dan gedaan? We hebben het gehad over de World Press Foto tentoonstelling in Zutphen in de Walburgerskerk. En als u daar online even naar wil zoeken, dan zoekt u op www.walburgerskerk.nl/worldpressfoto. En we hebben gehoord van Emily dat daarnaast ook de zware onderwerpen ook hele mooie andere foto's zijn. En met nog een verwijzing naar de dinsdagavond. Dat gaat presentatorjournalist Rick Nieman in gesprek met de internationaal World Press fotowinnares Chantal Pinzi. En dan hebben we als laatst gesproken over het Open Nederlands Kampioenschap Schaken in Dieren. Met Ab Lammers, de toernooidirecteur. Ook daar kunt u de informatie online vinden op www.onk.schaken.nl. En zo zijn we weer aan het eind van dit uur gekomen. We eindigen met bekende muziek aan de achterkant, namelijk de Crazy Accordions. En ik zie u weer graag volgende week. En vergeet u niet, denk eens na over uw organisatie. Ons uit te nodigen om bij u op locatie een uitzending te komen maken waarin we ingaan en de mogelijkheid geven om met elkaar te spreken over uw organisatie, de mensen die erin daarin actief zijn. Ik heb het weer graag gemaakt. Ik zie u graag volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag, omdat dat hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: We nemen u mee langs bijzondere verhalen, inspirerende initiatieven en gezellige evenementen. De gast zijn deze week 2 oud-wethouders van de gemeente Epe. Annemiek van Loon is inmiddels wethouder in Ermelo en Martijn Kerkmans vervult die functie in Oldebroek. Met beiden blikken we terug op hun tijd in Epe en we kijken vooruit naar hun huidige uitdagingen. Een verwoestende brand, een gemeenschap die dichter naar elkaar toegroeide en nu de eerste ontwerpen voor een nieuwe kerk. De Regenboogkerk in Epe bouwt aan de toekomst. Egbert Dijkgraaf, voorzitter van de kerkenraad, vertelt over de plannen en de weg naar een nieuwbouw. Wacht niet op de vakantie, maar ga voor een weldadig ontspannen zomergevoel naar de expositie in het Kerkhuis in het Beekpark in Epe, tussen de bomen en aan de vijver. Ja, zo begint het persbericht van de nieuwe tentoonstelling van Kek. En Nelke Ponsteen en Trudy Noorenmeer die komen hier naar de studio. Het ontvangen van een haarwerk betekent voor veel meer mensen dan een nieuw uiterlijk. Voor Maaike bracht het namelijk zelfvertrouwen en vrijheid. Dankzij Stichting Haarwensen kon ze haar leven weer met vol vertrouwen oppakken. Ze deelt straks haar indrukwekkende verhaal. Uiteraard het laatste nieuws voor de regio en uitgangstips, zoals altijd verzorgd door William Hulshoff. En alleen ontbreekt onze vaste weerman Wilfried Elsinga, maar hij geniet nog van vakantie. Techniek in de vertrouwde handen van Dick Wittingen en mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Veluwe Zoom. Van harte welkom.
3: Hey, we zijn er.
4: Voor Bummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilpachterhoek.
5: Je luistert naar
6: Force Veluwe Zoom.
2: Maar we beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. William Hulshoff neemt ons nu voor de eerste keer mee naar het belangrijke nieuws en tips voor de komende week.
7: Nieuws uit de regio.
8: Tijdens de 24 uur sportmarathon bij de Reborn Energy te Heerde is een bedrag van maar liefst €18.504 opgehaald. Dit bedrag is voor het Prinses Maxima Centrum te behoeve van het programma Maximaal Bewegen voor Kinderen met Kanker. Dankzij de sporters en veel sponsoren kon de cheque worden overhandigd in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En bewoners van de Botastraat in Vaassen hebben samen de handen in elkaar geslagen en maakten van een versteend plein een gezellige speel- en ontmoetingsplek voor de buurt. Met de behulp van de subsidie, goed voor elkaar, het Postcode Loterij Buurtfonds, Triada en veel uitzet in de straat, ontstond er iets heel bijzonders. Het plein, en het, heb je dan ook een idee om je straat of buurt mooier of groener te maken? Dat kan misschien de subsidie ook helpen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.epe.nl buurtidee. Op zaterdag 18 juli verandert Vermeerspark in Heerden van 9:30 tot 5:00 in een groot sport- en beweegfestival. Dit is voor jong en oud en tijdens het sportfestival kun je gratis kennis maken met diverse sportieve en recreatieve activiteiten. Wil je graag sporten of iets nieuws proberen? Of gewoon een gezellige dag beleven met familie, vrienden en buurtgenoten? Iedereen is welkom. Voor bijna alle activiteiten geldt gewoon langskomen en meedoen. Alleen voor de dikke bandenrace is vooraan melden aanverplicht. En dat kan via readytorace.nl evenement Dikke Bandenrace Heerde. Het festival is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Heerde, jong of oud, sportief of niet, want deze dag draait puur om bewegen en ontmoeten en plezier maken. En van 21 tot en met 24 juli wordt voor de 52e keer de avondrijwielvierdaagse in Vaassen verreden. De routecommissaris heeft voor 4 avonden verrassende routes gemaakt van 15 tot 25 kilometer in de fraaie natuur in en om Vaassen. De start en de finish is elke avond bij het dorpscentrum De Wieken aan de Molenstraat 15. Kinderen tot en met 14 jaar onder begeleiding van een volwassene fietsen gratis mee. Ze betalen hooguit 1 euro borg voor een deelnameherkenning. Deelname voor iedereen vanaf 15 jaar kost bij voorinschrijving €3,50, inclusief 1 euro borg. En iedereen kan de medaille bestellen. Voorinschrijving bij voorkeur via de website www.arvv.nl. Inschrijven en starten kan elke avond vanaf 6:15 en op de donderdag mag er vanaf 6:00 worden gestart. 1 avond fietsen kan natuurlijk ook en deelnemers ouder dan 15 jaar betalen €2,50 en voor dit geval wordt er 1 euro borg voor het herkenningsteken in rekening gebracht.

0: Jazz.
1: Ja, veranderingen gaat het om, hoorde Ilse de Lange. En de wethouders in de gemeente Epe, ja, die gaan veranderen. En die zijn inmiddels al veranderd. De eerste is die aan tafel, dat is Annemiek van Loon. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel, Harry.
1: Ja, het is eventjes geleden dat je te gast was. Maar menige jaren ben je te gast geweest. Zelfs voordat je wethouder was. Want je was toen bomenconsulent. Dan zullen de luisteraars wel zeggen, wat is een bomenconsulent ook alweer?
2: Ja, een bomenconsulent. Dat was de naam van mijn bedrijf. En ik was, en durf wel te zeggen, daar ben ik nog steeds, bomenspecialist. En ik adviseerde heel veel gemeenten over beleid rondom bomen. Landgoederen, over hoe bomenlanen voor de lange termijn behouden moesten blijven. Ja, en dit knopje moet je niet aanraken, want dan praat ik zo een uur vol, hoor.
1: Dus... Nee, maar je kwam toen met Heerde weg onder andere.
2: Klopt,
1: in aanraking.
2: Ja. Klopt.
1: De weg tussen Epe en Heerde, zeg maar even.
2: Ja, toen werd ik ook benaderd inderdaad. Want de provincie wilde groot onderhoud aan die weg gaan uitvoeren. En er zouden 600 bomen gekapt gaan worden. En een andere ouder van de school waar mijn jongens toen zaten, die kwam naar me toe en die zei van, goh, Annemie, kan dat niet anders? Nou, alles kan altijd anders. Mm-hmm. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En uiteindelijk zijn er 400 bomen gespaard gebleven. Dus ja. dat ging de goede kant op.
1: En die laan is nog steeds mooi tussen Epe en Epe.
2: Hij is nog steeds mooi, ja. Want anders was er aan weerszijden 4 meter kaal gekapt. En ja, dan had je toch wel een landingslaan gehad.
1: Ja, ik zeg
2: een
1: landingsbaan richting Epe. Dus.
2: Landingslaan, ja.
1: Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Op een gegeven moment ben je toch de politiek ingerold. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, door die Heerdeweg. Ja, dat klopt, want... de provincie die had plannen en vanuit ons mooi Epe werd er geprobeerd met de adviezen die ik gaf om tot een ander plan te komen. En toen bleek het heel erg lastig om binnen te komen en bij de politiek ook om binnen te komen. En dat merkte ik ook bij gemeente Epe. En toen werd mijn nieuwsgierigheid toch wel geprikkeld van hoe werkt dat nou bij zo'n gemeente? En kan dat niet anders als er andere ideeën zijn? Waarom doe je het niet samen met de samenleving in plaats van plannen droppen en het doorvoeren? Want het lijkt soms alsof dat sneller gaat. En ik ben ervan overtuigd dat vanuit de samenleving met iedereen die in een dorp woont, dat daar een hele hoop kennis zit. En als je mensen erbij betrekt, als je mensen uitnodigt om mee te denken, mee te doen, dat het alleen maar mooier wordt en dat je ook meer tevreden bent als je zelf ook iets mag betekenen.
1: Ja. En toen ben je dus, heb je verkiesbaar laten stellen? Of
2: ja, klopt. Toen ben ik toch een beetje rond gaan kijken, want er werd ook gezegd, want ik had me aangesloten bij Ons Mooi Epe. Nou, Ons Mooi Epe moet maar de politiek in, want in no time had Ons Mooi Epe 600
1: ja,
2: leden.
1: Ja, niet normaal.
2: Ja, dat waren een hele hoop. En fantastische, bruisende bijeenkomsten.
1: In de grote kerk nog een bijeenkomst.
2: Ja, klopt, ja. En later, ja, dat was nog niet officieel Ons Mooi Epe volgens mij. En toen was ik er ook nog niet bij betrokken. Maar toen vanuit Ons Mooi Epe heb ik ook bomencursussen gegeven. Dat weet ik wat nu de silo is. En dat waren hartstikke leuke bijeenkomsten. Maar binnen Ons Mooi Epe waren er weinig anderen die zoiets hadden van, nou, laten wij maar eens politiek actief worden. En ik dacht van, nou ja, waarom ook niet? En toen heb ik me bij D66 aangesloten. Dat was ook de club die ook heel kritisch keek naar die plannen die er lagen. En zo geschiedde. En toen waren we 10 jaar verder.
1: Ja, moet je nagaan. Ja. Ja, en dan word je wethouder op een gegeven moment.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Raadslid en wethouder, wat is het verschil voor jou?
2: Ja, als raadslid dan... de raad is eigenlijk het hoogste orgaan, hè? Want alle plannen die... Want de wethouder...
1: Wordt wel eens vergeten, hè?
2: Dat mensen? Wordt vergeten, maar als raad... Dan geef je eigenlijk opdracht aan het college van, nou, wij willen die koers varen. Je kijkt kritisch mee. En de wethouders die zorgen samen met het ambtelijk apparaat dat de plannen, zoals bedacht, dat wordt uitgevoerd. En dat mag je dan accorderen of niet. Maar het grootste verschil voor mij was, ja, je begon over de bomenconsulent, dat ik mijn adviesbureau heb opgedoekt. Dat heb ik helemaal stopgezet.
1: Dat kon niet meer.
2: Nee. En toen ben ik fulltime wethouder geworden. En dan bekijk je het echt vanuit de andere kant. Want als raadslid, dan kom je alleen, tenminste ik, alleen 's avonds op het gemeentehuis.
1: En overdag heb je een baan dan nog weer.
2: Overdag ben je druk met andere zaken. En nu was ik overdag. En dan zie je ook echt wat de ambtenaren allemaal doen. En wat erbij komt kijken om zo'n plan tot stand te brengen. Hoe je probeert het beste te doen voor de samenleving. En dat is niet altijd het beste voor ieder individu. En dat zijn wel de lastige dingen waar je dan mee te maken krijgt. Hè? Dus niet alleen hoe bereid je plannen goed voor, maar hoe breng je het ook goed? Zodat mensen ook zien van, oké, dit maakt wel een verschilletje.
1: Ja, kun je iedereen de zin maken. Ga toch even een stapje terug. Je hebt ook auteur kunnen worden van boeken, want je hebt een boek geschreven, Levende Speelplekken.
2: Ja, dat klopt. Ja, samen met de Bomenstichting. Ja, ik heb overigens meer publicaties opgedaan
1: Die vond ik dus.
2: Ja, dat klopt.
1: Voor
2: Levende
1: kinderen.
2: Speelplekken. Ja, dat was, want toen was er vanuit de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, die hadden een heel boek uitgebracht over natuurspeelplekken. En ik durf altijd wel kritisch te kijken. Ze zeggen natuurspeelplekken, dit zijn eigenlijk zandbakken met dode bomen erin. Een natuurspeelplek, dat kan ook groen. Nou, en toen vanuit de Bomenstichting hebben ze me uitgenodigd van, nou, kom maar op dan gaan we een boek maken.
1: Dus zoals geschiet, dat bericht wat William net voorlas in het lokale nieuws, in Vaassen.
2: Klopt, bij de Botastraat. En dat is wel een hele mooie, want binnen gemeente Epe heb ik een visie op inwonerparticipatie neergelegd, samen verder. En de goed voor elkaar regeling, dat is ook een regeling om bewoners of groepen mensen. Het doel is niet eens om een speelplek te realiseren, maar wel om samen te werken. En dat zei ik ook altijd, van om samen elkaar op te zoeken en samen een plan te maken, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. En dat die speeltuin er daar ligt, ja, natuurlijk, dat is fantastisch mooi. Maar dat mensen elkaar opzoeken en de handen in elkaar slaan en gewoon aan de slag gaan. En dan ben je veel blijer met die speeltuin dan dat er een vrachtwagen aankomt rijden van de gemeente en die plemt daar in één dag wat speeltoestellen neer.
1: Nee, die samenwerking, burgerparticipatie, dat is heel belangrijk voor je.
2: Ja. Ja, en voor anderen denk ik ook.
1: Ja,
2: hè?
1: Maar in ieder geval.
2: Ja, dat je elkaar weer ziet en spreekt. Ja.
1: Hey, maar we gaan zo meteen een toepasselijke plaat draaien. Maar je bent ook met burgers op de fiets geweest. Fietsen met de wethouder.
2: Ja, dat doe ik ieder jaar, durf ik wel te zeggen. Want in Ermelo heb ik dat ook al geroepen. En ze van, oh, wat een goed idee. Ik heb het ook voor D66 inderdaad. Fietsen met de wethouder. En ik kom er steeds achter, want ik woon hier pas 13 jaar, dan zit ik met mensen op de fiets die hier geboren en getogen zijn. En dan laat je ze nieuwe plekken zien waar ze nog nooit geweest zijn. En dan ook het verhaal wat je erbij vertelt. En ja, als je met mij op de fiets stapt, dan rij je door de natuur. En dan vertel ik hoe dat landschap is ontstaan. En hoe oud die beken zijn. De mottenketel in Vaassen bijvoorbeeld. Ja. En ook mensen die er wel eens vaker komen, dat ze dan pas ook het besef krijgen. Niet allemaal hoor, een heleboel mensen die hebben echt heel veel kennis van de omgeving. Maar dat ze zich dan pas realiseren, ja, dit is best uniek. Het is best een uniek stukje Nederland waar wij hier zitten.
1: Ja.
2: En dat is mooi natuurlijk, als je daar trots op kunt zijn.
1: Wethouderschap, wat waren van jouw hoogtepunten? Ik vraag er niet één, maar.
2: Ja, ik ben niet zozeer een wethouder geweest, en dat hoef ik ook niet te zijn, die vooraan staat met lintjes doorknippen. Binnen gemeente Epe ben ik er trots op als ik sowieso die visie samen verder. Maar ook weer die groene omgeving. Dat het beheer en onderhoud, ook van de openbare ruimte en van de bossen, dat was altijd onzichtbaar. Nou, en ik heb er echt voor gezorgd dat dat meer aan de voorkant komt te zitten. Dus als er een plan wordt gemaakt, dan kijken mensen vanuit beheer mee van, hey, werkt dit ook wel? Als wij daar een boom in zetten, gaat die dan ook groeien? En is het ook te onderhouden? Want er worden vaak, in fase zijn we dat ook tegengekomen in het centrum, dan wordt er iets aangelegd, ja, wat of niet groeit, of dat het gewoon slecht te beheren en te onderhouden is. En iets is pas mooi als het echt werkt natuurlijk. Mm. Dus dat meer naar de voorkant brengen. En er is afgelopen jaar een vriendin van mij die bij mijn afscheid was, die zei van, ja, Annemiek, maar is dat nou een verdienste? Maar er is een landschapper in dienst aangenomen. Dus echt iemand met groene kennis, een ecoloog en een faunabeheerder. Want op haar kwam het over van, ja, dan geeft de gemeente nog meer geld uit. Maar dan leg ik ook heel graag uit van, ja, maar er komt ook wat bij kijken. Als je 800 hectare bos en natuur hebt, en als je als er steeds hogereisen aan Natura 2000 worden gesteld, dan moet je die kennis ook bij een gemeente hebben. Want het is niet heel vanzelfsprekend dat het is zoals blijft zoals dat het was.
1: Nee, dat snap ik. Ben ik trots op het gemeentehuis, het voorplein dat groen gemaakt is, zeg maar even?
2: Daar ben ik heel trots op. En niet zozeer omdat het mooi groen is, maar vooral omdat ik bij een aantal medewerkers bij de gemeente, want die kwamen naar mij toe van, goh, Annemiek, jij vindt dat het wel wat groener kan, hè? Ja, en dat vinden wij eigenlijk ook wel, zeiden ze. En op een gegeven moment kwamen ze naar me toe van... hé, bij de HEMA, daar moeten bomen weg. We gaan daar een paar plantvakken maken en dan richten we het op die en die manier in. En ook dat bordes. En dat is weer, wat ik al aangaf, mensen uitnodigen... zodat ze zich vrij voelen om dat te kunnen doen waar ze goed in zijn. Nou, en daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Want dat zijn ook mensen, als ik aan het afscheid denk, dan denk ik van ja...
1: Mooi.
2: Echt geweldig.
1: Een glunderende Annemiek hebben we hier. Nou, ik zei het al, een toepasselijke plaats, want ze is hier ook op de fiets. We gaan luisteren naar een plaat die je toen, 4 jaar geleden volgens mij, ook aangevraagd hebt. En ik heb hem opgezocht. Tour de France, Ellen ten Damme.

0: Volg je dat nog een beetje? Of?
1: Ja, ja. En ik ga nu niet meer op de fiets naar mijn werk.
0: Nee, want je zit in Ermelo, dus
1: ik zit nu in Ermelo, inderdaad. Ik heb wel plan om 1 keer per week op de fiets te gaan. Maar in de auto kan ik in ieder geval Radio Tour de France luisteren. Dat dan weer wel.
0: Ja. Nee. Je wilt een keer op de fiets naar Ermelo? Dus,
1: Nou, ik ben al een paar keer op de fiets naar Ermelo geweest. Maar dan, nou, de kortste weg is via het Boshuis in Gortel. En dan Elspeet. En dan de postweg, zeg ik dan. En dan rij je zo Ermelo in. Dat heb ik nu, nou, met mijn fietsrondjes kom ik sowieso op de Ermelose hei met de mountainbike. Maar met de racefiets heb ik het al parcours verkend, zeg maar. Hè? Nou, ja. En dan ben je in een uur in Ermelo.
0: Mooi. Ja. En even ben je bekende persoonlijkheid als je op straat loopt. Daar nog niet op dit moment natuurlijk. Dus,
1: Nee, dat is best prettig hoor. Dat? Ja, dat is best prima. Ja, dus kun je gewoon een winkel inlopen. Je kunt gewoon de straat op. Dus dat,
0: zonder dat ze zeggen, hey,
1: ja,
0: Annemiek.
1: Precies.
0: Ja, misschien is dat ook wel 4 jaar anders. Maar dat is natuurlijk te hopen dat je wat bekender wordt. Je bent de 4e wethouder daar.
1: Ja.
0: Maar je bent niet voor D66 daar.
1: Nee, ik ben een onafhankelijke zakenwethouder, zoals ze dat noemen. Want de coalitie, de partijen die daar in het college zaten, die zijn doorgegaan met z'n drieën. Maar het was te veel werk voor 3 wethouders. Want ze waren al teruggegaan van 4 naar 3 en daar zijn ze op teruggekomen. Maar dat team dat werkte zo goed. Ze wilden een 4e wethouder erbij. Niet van een 4e partij, maar wel een beetje met mijn politieke profiel. En D66 zit daar ook helemaal niet in de raad, ook niet in de oppositie.
0: Dat is handig.
1: En ja, en nou ja, toen waren er 2 van de 3 partijen die legden mijn naam op tafel. En toen was van, oh, nou dan is dat misschien wel wat.
0: En toen je benaderd, toen dacht je, hey, hoe gaat dat nou? Ga ik toch verder in het openbaar bestuur weer?
1: Ja, dus het was toch nog, ja, al met al, nog geen 3 weken geleden dat ik daar voor het eerst een gesprek had. Dus dat is razendsnel gegaan, ja.
0: Ja, en het klikte.
1: Ja, en het voelt ook wel heel bijzonder in de politiek. Moet je jezelf eigenlijk altijd een beetje naar voren schuiven. Want, oh, wat hebben wij toch goede ideeën en bedenk het maar. En als je dan gevraagd wordt, nou, dat is toch wel heel bijzonder.
0: Dat is mooi, toch?
1: Ja, dat is een mooie positie.
0: Heb je nou in de portefeuille die je daar gekregen hebt ook natuur en biodiversiteit erin zitten, of niet?
1: Dat heb ik niet.
0: Oké. Okay.
1: Want, en dat vind ik op zich, toevallig hebben we deze ochtend collegeoverleg met de portefeuilleverdeling. En ik wist al voor welke portefeuille ze mij gevraagd hadden. Maar natuur en landschap zit bij een andere wethouder. En toen heb ik ook gezegd, ik zit hier, wat een luxe is het als je in een college zit waar iedereen natuur belangrijk vindt. Dus dat laat ik graag bij die andere wethouder. En ik heb wel duurzaamheid. Ik heb de energietransitie. Dus er zitten een heleboel duurzame zaken. Water zit erin. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dus ik kan...
0: Bij raakvlakken met wat je in Epe ook had. Dus, al die colleges doen op dinsdag volgens mij wel vergadering.
1: Klopt. Ik word
0: hier in Heerde al. En,
1: ja, op dinsdag, dan moet je niet bellen. Nee, dat is...
0: Dinsdagmorgen is het inderdaad het college. En de raadsvergadering in...
1: Die zijn op woensdag.
0: Woensdag.
1: Dat was hier altijd, of is hier nog steeds op de donderdagen.
0: Ja, in Heerde is meestal maandag.
1: In Heerde op de maandagen. En in Ermelo is het op de woensdagen. Ja.
0: Oké, weer een andere.
1: De week door de middenzagen, hè? Ja.
0: Ben je fulltime wethouder daar? Of,
1: fulltime wethouder, ja.
0: Dus je mag, net zoals in Epe, weer geheel aan de bak. Dus,
1: ik mag weer volledig aan de bak, ja. Ja.
0: Hoe is je 100 dagen? Hebben ze daar gewoon 100 dagen tour? Of hoe gaan ze je introduceren?
1: Nou, voor mij is er wel, want omdat ik een wethouder van buiten ben, en dat heb ik ook gezegd, ik ken de weg hier, maar ik ken de mensen nog niet. En dan worden er ook namen genoemd over het weidje. En dan denk ik, het weidje, en dan zoek je dat op. En ik kan het hele weidje niet vinden. Maar zo wordt dat in de volksmond, wordt al zo'n veld genoemd. En dat zijn dingen die wil ik me heel snel eigen maken. Dus ik heb al een paar fietstochtjes ingepland met anderen om de gemeente te leren kennen. En ook een introductieprogramma. Maar ondertussen wordt daar de meerwaarde ook wel ingezien van iemand die van buiten komt. Met vreemde ogen kijken naar de materie om niet zomaar door te gaan zoals we altijd al deden. Maar ook te leren van wat die vliegende kraai kon brengen, zeg maar.
0: Dat is wel leuk, dus uitdaging is dat. Nou, ik ga je heel veel succes wensen daar in Ermelo. We houden contact. Ze hebben daar ook een lokale omroep voor. Dus,
1: Ja, dat wel, maar ik kom hier graag. Hè? Dus,
0: En hier kun je ook de fiets heen. Daar ook wel natuurlijk, maar dat is een stukje verder.
1: Ja.
0: Annemiek, dank voor je komst in de studio.
1: Heel graag gedaan.
0: En alle succes.
1: Dank je wel.

0: uit de regio.
1: Het is in Vaassen inmiddels een traditie dat in de dorpskerk in de maanden juli en augustus 's avonds een zomerzangavond wordt gehouden. Deze zomerzangavond wordt georganiseerd en samengesteld door de organisten van de dorpskerk en wel op donderdag 16 juli georganiseert Peter de Witteveen de avond. Hij kiest elk jaar een thema of een bijpassende liederen. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij. En de avond begint om 8 uur en de kerk is vanaf 7:30 geopend. Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om even na te praten. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de onkosten van deze avond. Er kan ook digitaal worden gedoneerd. En dan blijven we ook even Vaassen. Iedere dinsdagochtend komt een enthousiaste groep samen in huis van buurthuis De Bloemfontein te Vaassen voor hersengym. Al jaren is dit een vaste en een hechte samenstelling van deelnemers met enkele 70ers, 80ers en zelfs 94-jarigen die wekelijks aanschuiven. Tijdens de hersengym, die ooit door Koppelsvoer in het leven is geroepen, staat het actief houden van het brein in centraal. Met oefeningen gericht op geheugen, planning en logische redeneringen werken deelnemers op een laagdrempelige en een gezellige manier aan hun mentale vetheid. Na de zomer zoekt Koppelsvoer iemand die elke dinsdag van 10 tot 11:30 samen met een andere vrijwilliger deze hersengym begeleidt. Lijkt het je leuk om bij te dragen aan een activiteit die niet alleen het brein actief houdt, maar ook ontmoeting en verbondenheid stimuleert? Neem dan contact op met Koppelsvoer en kijk op de website van www.koppelsvoer.nl voor meer informatie. En zaterdag 18 juli staat in het kader van Heer de 58 jaar in de Elsevoorse Pad Centraal in de Klompenpad Challenge. De start is vanaf Molen de Bats in Veessen. De route is circa 11 kilometer lang en de deelname is gratis. Of je nu een ervaren wandelaar bent of gewoon zin hebt in een gezellige tocht door de natuur, iedereen is van harte welkom, jong en oud, heerdenaar of geen heerdenaar. De laatste etappe van het Heerde Klompenpaden Challenge op zaterdag 5 september is bij de Horsthoek. En deze route is 15 kilometer lang met feestelijke afsluiting. Op www.klompenpad.nl staan alle klompenpaden beschreven en je vindt de digitale folders van de paden en de hoogtepunten die u onderweg tegen kunt komen. En de theetuin wordt weer georganiseerd. En dat wel op woensdag 22 en 29 juli en 5 en 12 en 19 en 26 augustus. Dat is voor iedereen die niet op vakantie is bij de locatie van de Ebenhezer aan de Bornenburgerlaan 68 te Heerde. U bent dan van harte welkom tussen 3 en 7 en er wordt een gratis koffie, thee of een sapje geschonken. Vanaf 4:15 kunt u eventueel mee eten. En in de theetuin is er een samenzijn van gezelligheid en een luisterend oor. En ze hebben een kunstexpositie voor iedereen. U bent hier ook van harte welkom.
0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

0: Het mooie zomer een dak boven ons hoofden, want dat draai ik niet zomaar. Want een verwoestende brand, een gemeenschap die dichter naar elkaar toegroeide. En nu de eerste ontwerpen voor een nieuwe kerk. De regenboogkerk in Epe hebben we het dan over, die bouwt aan de toekomst. En hier aangeschoven is de voorzitter van de kerkenraad, Egbert Dijkgraaf. Egbert, van harte welkom in de studio.
1: Dankjewel, Harry.
0: Ja, die verwoestende brand. Voor de luisteraars weten nog wel de beelden, denk ik, want het is helemaal landelijk nieuws gekomen. Wanneer was dat?
1: Dat was uit mijn hoofd op 20 augustus 2024.
0: Nagaan.
1: Dus bijna 2 jaar geleden.
0: Ja. Weet je nog waar je was?
1: Ik weet dat heel goed. Ik was die dag aan het werk op het gemeentehuis. En rondom de klok van 12 zei een collega: moet je eens kijken naar die rookwolk. Een grote kerk staat in de brand. Dus ik keek die richting op. En ik zag op beneden dat het niet een grote kerk was.
0: Maar dan had je direct door. Want je,
1: ja. Maar ik was wel op hetzelfde moment heel bezorgd, is het dan misschien toch niet de regenboogkerk? Dus ik heb alles laten liggen achter mijn bureau. Ben naar buiten gelopen en dat was het begin van een lange tocht dan nu. Maar die middag ben ik de hele middag bezig geweest met mensen opvangen, gesprekken voeren, dingen regelen, gebeld worden, zelf bellen. En uiteindelijk hebben we toen 's avonds een hele mooie bijeenkomst belegd. De grote kerk was heel gastvrij. Die nodigde ons uit.
0: Maar al die kerken, hoor, de Goede Herderkerk, hebben ook dingen opgenomen van jullie.
1: Ja,
0: dus toen.
1: Zeker. Maar diezelfde avond konden we terecht in de grote kerk.
0: En hebben om lief en leed te delen.
1: Een ontmoetingsmoment en lief en leed gedeeld.
0: Ja, want dat is ook bijzonder. Je bent ook organist daar. Ja. Maar ik ken ook de organist, hij is inmiddels in de 90, die daar speelde op dat moment nog. En die naar buiten ging en de sleutels inleverde. En zoiets had van, hey, wat word je warm.
1: Ja, dat is een hele bijzondere anekdote. Het was niet onze 90-jarige organist, maar een pianist.
0: Nou ja, in ieder geval.
1: En hij zat op de vleugel te spelen in de kerk. Dat vond hij heel plezierig, deed hij wekelijks. En hij zag dus het begin van de brand. Hij zag eerst rookwolken de kerk binnenkomen. En in eerste instantie dacht hij, de dakdekkers zijn wel heel ijverig bezig. Alleen dat werd allemaal erger en op een gegeven moment sloegen de vlammen letterlijk door de orgelpijpen heen bovenin de kerk. Mm. En dat was voor hem het moment om te denken van dit is niet oké.
0: Ik ga weg.
1: Ze heeft zijn spulletjes gepakt en is toch maar naar buiten gelopen en is al onmiddellijk door de politie op een veilige plek neergezet.
0: En later hebben we overal die beelden ook gezien dat het instortte. Kijk, jij moest er zijn voor de gemeenteleden, maar wat. Je eigen emoties zijn er ook.
1: Ja, daar had ik die dag zonder meer ook last van. En een aantal keren schoot mijn gemoed vol. En zeker als je dan met mensen in gesprek bent. En de reacties die komen en de verbazing en de ontsteltenis. En dan deel je toch wel verdriet. Ik heb meerdere keren die middag een brok in de keel gehad. En 's avonds.
0: En veel mensen, niet alleen jij. Want ik heb hier cd's gekregen van Expecto die tijd later te gast waren.
1: Ja.
0: Die zijn uit de. Die zijn bespeelbaar hoor. Maar die zijn uit de verbrande kerk gekomen nog. Dus,
1: Dat klopt, want de brand heeft zich hoofdzakelijk afgespeeld in de kerkzaal, de oorspronkelijke kerk. Daarachter lag het zalencomplex. Dat noemden wij gebouw antenne. Mm. Dat is door de brand wel. Eigenlijk door het blussen is dat helemaal ook vernietigd. Maar met name de hoek. Het hoekdeel. Daar zijn nog dingen. Tevoorschijn gekomen die we hebben kunnen redden. Ja. Ook in de kelder zijn spullen teruggevonden, die waren oké.
0: Ja, en kunnen we zien dat ze iets beschadigd zijn, maar ze zijn bespeelbaar. Ze kwamen hier aan.
1: Ja.
0: Dit hebben we meegenomen. Die zijn voor jullie. Die hebben jullie cd's? Nee, die hebben we niet. Maar,
1: okay. Nou,
0: en dat is wel mooi om te horen.
1: Oh, dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat is een anekdote die geweest in de tijden daarna. Dus, maar ja, toen waren jullie zonder huis. Hoe is dat dan verder gegaan op dat moment?
1: Nou, opnieuw, beide kerken, de Grote Kerk en de Goede Herderkerk, die hebben toen ons zeg maar asiel aangeboden. En we zijn toen 2 keer in de Grote Kerk te gast geweest op de zondag. Onderwijl zijn we onmiddellijk op zoek gegaan naar een noodonderkomen. En na enig zoeken hebben we die kunnen vinden in de vorm van het wijkgebouw Burgerenk. Daar konden we het goed eens worden met het bestuur van het wijkgebouw.
0: En je loopt geen andere kerkgemeenschap, want jullie kunnen daar weer een eigen tijd nemen. En anders moet je rekening houden met de tijd van,
1: klopt,
0: in dit geval de hervormde gemeente of wat dan ook. Dus.
1: Ja, dan moet je gaan schuiven met aanvangstijdstippen. En dan wordt of de ene helft of de andere helft een beetje zenuwachtig van als het dan zo vroeg wordt. Dus dat konden we voorkomen. En we vonden het ook wel plezierig om de eerste tijd op onszelf bij te komen van wat zich afgespeeld had. En overeind te krabbelen en Dat heeft een aantal maanden geduurd. En ergens in oktober, november hadden we de zaken weer aardig op orde. En toen zijn we ook begonnen met het zetten van de eerste stap. Namelijk het met elkaar in gesprek gaan over hoe willen we nou de komende tijd opnieuw kerk zijn en kerkgemeenschap zijn. En wat hebben we dan nodig? En komt er dan een nieuw gebouw? En daar hebben we denk ik het grootste deel van 2025 al aan besteed. Dus het vorig jaar.
0: Om te onderzoeken dus.
1: Ja, in een serie van gespreksavonden waarbij iedereen van de Regenboogkerk natuurlijk van harte welkom was. Bij Van Ouds, in de bingozaal noem ik dat, de grote zaal achter. Daar hebben we toen, ik denk wel, een stuk of 8 à 9 van die avonden gehouden.
0: Ja, want het is niet alleen maar op zondagkerk, want de Athene, zeg maar even,
1: ja,
0: herbergt ook veel groepen die er kwamen.
1: Ja.
0: Koren hebben jullie ook door de week, die, ja, ik weet niet waar hebben die geoefend trouwens?
1: Die hebben allemaal een nieuwe plek moeten gaan vinden. Eerlijk gezegd weet ik niet eens precies waar overal. Ik weet wel,
0: nee, ze zijn
1: in het gebouw van de Sionse Kerk is ook een tijdje gezongen. Of dat nu nog zo is, dat weet ik niet precies. Maar uiteindelijk, iedereen heeft alweer een plek.
0: Dat is gebeurd dus op dat moment.
1: Ja.
0: Maar ja, dan ben je het onderzoeken van hoe we weer kerk een heel jaar onderzoeken. Dat gaat dus niet alleen om de zondagsvieringen, maar hoe je kerk in deze huidige tijd wil zijn en in de toekomst, denk ik.
1: Ja.
0: Vertel. Ja.
1: De grote vraag is, hoe willen we de komende jaren met elkaar vormgeven aan christen zijn in het dorp Epe? En wat hebben we daarvoor dan nodig? En biedt dan een nieuwe kerkgebouw hele goede kansen? Of is het eerder wenselijk dat we met een andere kerk, bijvoorbeeld de Goede Herderkerk of de Grote Kerk, tot een overeenkomst komen hoe we de kerkgebouwen kunnen gaan delen? Daar hebben we elkaar van gedachten over gewisseld. En al vrij snel werd duidelijk dat we toch in grote meerderheid heel graag een nieuwe kerk wilden gaan bouwen. En dat heeft natuurlijk te maken met het sentiment van de groep van zeg 70-plussers. Die hebben de meeste herinneringen aan die plek, aan wat zich daar afgespeeld heeft, aan zondagse kerkgang, aan de hoofdpunten van het leven van
0: lief en leed,
1: doop,
0: zeg maar even,
1: ja, lief en leed, doop, trouw, verlies, uitvaart. Dus de meeste mensen willen toch wel heel graag een nieuw kerkgebouw. En gelukkig waren wij goed verzekerd. Er zat bovenop de mogelijkheden om aan de slag te kunnen gaan. Dus om die reden hebben we uiteindelijk beslist, we gaan de nieuwe kerk weer herbouwen. En dat willen we op zo'n manier doen dat we de kerk op zondagochtend tot eer van God gebruiken kunnen.
0: Ja,
1: en dan wordt
0: dienst,
1: de Bijbel geopend en dan zingen we. Maar door de week willen we heel graag dat diezelfde kerk ook voorkomt met koren, met muziekuitvoeringen, misschien met congressen of symposia door de week. We hebben ook heel wel bewust niet alleen serieus nagedacht over de kerkzaal, de grote zaal die erin komt en waar al die dingen die ik net noemde zich kunnen gaan afspelen. We hebben ook nagedacht over eigenlijk de andere helft van het gebouw. Dat noemen wij gemakshalve de voorhof. Maar je mag het ook foyer of ontmoetingsruimte noemen. De plek waar je binnenkomt.
0: Mm.
1: Die komt aan de zijde van de Beekstraat. Als je de schetsen hebt gezien.
0: Ik heb ze gezien, maar ik kan ze niet laten zien op de radio.
1: Nee. Nou, heel kort beschrijvend. Aan de Beekstraatkant komt een entree heel hoog. Haast in de vorm van een spitsboograam van een kerk. Dus het dak begint heel steil en komt dan in een punt. En als je die ruimte binnenkomt, dan kom je dus meteen in de ontmoetingsruimte, in de voorhof. En dat moet een plek worden waar je gezellig kunt gaan zitten. Onze hoop en ons ideaal is dat we elke dag open kunnen zijn. En dat daar reuring is en dat je daar een kop koffie kunt pakken en whatever. En de grote zaal, die zul je zeggen moeten gaan reserveren voor een doeleind. Maar dan kun je die ook gebruiken voor de zaken die ik straks noemde.
0: Ja. Vervangt die dat vooraf ook een stuk activiteit van de Athene, zeg maar even?
1: Ja. Ja, dat is een hele goede vergelijking. De gebouwantenne werd ook in die zin gebruikt. De voedselbank zat er. Het taleninstituut zat er.
0: Ja, ik heb er als iemand nog typles gehad. En met alle kleuren van Scheidegger toen de tijd.
1: Typles, ja. De Dahlia Club van alles.
0: Dat is nou niet meer, maar dat was toen wel typles. Ja.
1: Nee, het was een plek waar iedereen zich ook thuis voelde. Het werd vaak gezegd, want het is een fijne plek om bijeen te komen. En onze hoop is dat we dat straks in de Nieuwe Kerk opnieuw realiseren kunnen.
0: Ik ga zo even nog vooruitblikken kort van wanneer dat gerealiseerd wilt zijn. Maar dat doen we naar de toepasselijke plaat van Put Your Hands in the Hands van de Les Humphrey Singers.

0: Maar het is in gesprek met de voorzitter van de kerkenraad van de Regenboogkerk in Epe, Egbert Dijkgraaf. Buiten de uitzending om hadden we het er even over. Over de kerk, waar het gebouw van de Burgerenk waar je nou speelt. En je zei net dat je organist was, bent. Hebben ze daar een orgel?
1: Wij hebben in de Burgerenk een digitaal orgel. En daar begeleiden we mee. We hebben ook een digitale piano. Bij gelegenheid dan trommelen onze andere muzikanten erop. Want de Regenboogkerk is best wel een gemeenschap met heel veel creativiteit, ook muzikaal. Dus we hebben mensen die kunnen gitaar spelen, dwarsfluit, viool. Ik weet het allemaal niet wat.
0: Nee.
1: En dan maken we een gelegenheidsband.
0: En een muziekband bij een viering of zo, noem het dan maar even. Dan.
1: Ja. Dus dat doen we ook regelmatig. Dus dat wisselt.
0: Dus je hoeft er niet te wachten tot je orgel kunt spelen weer. Dus dat in ieder geval
1: nee.
0: niet.
1: Nee, dat,
0: hoeveel organisten zijn jullie dan?
1: Wij zijn momenteel drie organisten. Ja. Willem Veldkamp, Jan van Garderen en ik.
0: Ja. Toch weer terug naar nu. Oftewel, je hebt een heel jaar 2025 bekeken naar de toekomst. Je deelde net de schets met de luisteraars. Het tijdpad?
1: Het tijdpad. We zijn nu zover dat we hebben vastgesteld, dit gebouw willen we. Zoals het gepubliceerd is in de krant.
0: Mm-hmm.
1: Wat we nu de komende maanden gaan doen, is het vergunningentraject proberen af te ronden. Dan heb ik het natuurlijk over vergunningen van de gemeente Epe. Daar horen dan ook zaken bij als onderzoeken, archeologisch onderzoek, sonderingsonderzoek. Die zaken moeten we allemaal uitvoeren. En onderwijl voeren we dan met de gemeente Epe de gesprekken over de vergunning. En hopelijk redden we dat ergens in de herfst. En we zijn dan nu ook bezig met het kwartier maken voor het bouwteam. Inmiddels, als je langs de plek komt, dan zie je daar een hele mooie banner op een hek. Dat van Norel wordt onze aannemer.
0: Oké. Okay.
1: En we gaan lokale partijen betrekken bij de bouw.
0: Ja.
1: Maar dan moet er ook met Van Noorden afspraken worden gemaakt. Er moeten inkopen worden gedaan. Dat kost ook allemaal tijd.
0: Het is niet vandaag of morgen klaar. Nee. Dat bedoel ik.
1: Want de ambitie is dat we in het eerste kwartaal van 2027 de schop in de grond zetten. En dan hebben we 2027 en 2028 voor de kerkbouw. En in het meest ideale geval hebben we dat
0: kerst 28 vieren dan, waar spreken?
1: Okay. Onze ambitie is dat we met kerst 28 in de nieuwe kerk zitten.
0: Dat bedoel ik even, kerstmis.
1: Ja, dat hebben we voortdurend gezegd. Want we proberen met kerst 28 in de nieuwe kerk te zitten. Omdat het nu, tot nog toe, hebben we al onze deadlines gehaald. Maar het best wel voorspoedig gaat. Is het denkbaar dat het eerder lukt? Maar goed, Murphy is er ook nog. Kan ze van alles voordoen.
0: Maar daar gaan we niet van uit, in instantie. Nee.
1: Nee, komt hij, dan komt hij en dan dealen we daarmee. Ergens in 28 hopen we dat we naar de nieuwe plek kunnen.
0: Dan komt de gemeente weer thuis, mag ik dat zo zeggen?
1: Zo voelt het wel. Zo voelt het wel.
0: Ja.
1: Ja, dat zeg je mooi.
0: Je bent onderweg nu momenteel, dus als gemeente.
1: Ja. Dat is tegelijkertijd ook een soort van woestijnervaring die heel zinvol is. Om eens een tijdje beroofd te zijn van zaken die je heel vanzelfsprekend vindt. Maar die misschien wel helemaal niet zo nodig waren.
0: Nee.
1: Parallel met het bouwen van de kerk zijn we momenteel ook bezig met, en dan gebruik ik eventjes het Bijbelse beeld van, jullie zijn levende stenen van het huis Gods.
0: Mm-hmm.
1: Als Regenboogkerk met z'n allen zijn we ook stuk voor stuk levende stenen. Die je ook graag wilt samenvoegen tot een mooi bouwwerk, een levende gemeenschap. De Regenboogkerkers. Daar zijn we ook nadrukkelijk mee bezig. Dat gaan we nu ook opstarten om jong en oud de vragen te stellen van, waarom doe je mee? Welke talenten heb je? De mensen die naar de rand verdwenen zijn weer op te gaan zoeken. Van, kom op, zet de schouders eronder. Trek met ons mee. Dat is toch ook wel een mooie erfenis van wat eerst begon als een tocht de woestijn in.
0: Ja, dat zeg je heel mooi dus.
1: Ja.
0: En wellicht zijn er nog verborgen talenten bij mensen dus, die nog niet bekend zijn.
1: Ik word heel vaak verrast. Ja, zeker. Ja.
0: Nee, we blijven het volgen. Maar ik wou de luisteraars in ieder geval die niet de stentor hebben even meenemen in dit geval in de ontwikkelingen rondom de Regenboogkerk.
1: Graag gedaan.
0: Ik wil je bedanken.
1: Graag gedaan.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.
1: De regio. De IJsselvallei is een uniek en afwisselend landschap tussen het Veluwemassief en de rivier de IJssel. Toekomstbestendige landbouw, klimaatadoptie en cultuurtoerisme zijn de rode draden van het masterplan van dit gebied. Om inwoners en ondernemers betrokken organisaties beter te informeren, is tijdens de bestuurlijke tafel ook de website van Masterplan IJsselvallei gelanceerd. Deze website wordt de komende tijd gevuld met actuele projecten, ontwikkelingen en achtergrondinformatie over de IJsselvallei. Hiermee wordt zichtbaar hoe de IJsselvallei zich blijft ontwikkelen vanuit de kracht van het landschap en samenwerking in de regio. De machines draaien nog, niet meer zoals vroeger, maar onder toezicht van de curator worden de laatste voorraden verwerkt van vouwkarton, van verpakkingen, voor doosjes voor thee, pasta en rijst verlaten altijd nog de fabriekshal. Toch hangt er een zware stilte boven het terrein. Het faillissement is een feit in Eerbeek. Na het wegvallen van papierfabriek in Koldenhoven is er opnieuw een harde klap voor Eerbeek, waar de papierindustrie generaties lang het gezicht van het dorp bepaalde. Bij Volding Boxboard staan 220 banen op de tocht en de gevolgen reiken veel verder als de fabriekspoort. Toch is de hoop niet verdwenen. Onder leiding van de curator wordt er gezocht naar een partij die een doorstap wil maken. Hoewel dit wel snel moet gaan gebeuren. Dus voorlopig draaien de machines nog even door, maar in Eerbeek leeft vooral de vraag, is er nog een toekomst? En of het opnieuw een hoofdstuk wordt uit de rijke papiergeschiedenis van het dorp, wordt dan definitief gesloten. En op zondag 19 juli opent het erf de grote modderkolk in Loenen de deuren voor een feestelijk open erfdag. En dat is van 10 tot 3 uur. Het zijn gezinnen, buurtbewoners, natuurliefhebbers en nieuwsgierige mensen van harte welkom om het erf te ontdekken, de dieren te ontmoeten en mee te doen met alle activiteiten in de buitenlucht. Tijdens de open erfdag is er van alles te beleven voor jong en oud, en kinderen kunnen met het eigen popcorn bakken, blote voetenpad ontdekken en speuren in de voelkastjes en zich laten sminken als vlinder of vos. Bestuurders kunnen ook rondkijken bij de koeienstal die door de boomgaat struinen en kennis maken met kleine boerderijdieren op het erf. Ook de theeschenkerij is geopend en een hapje en een drankje is er en gratis ranja voor de kinderen. Het adres is aan de Vrije Bergweg 24B te Loenen en de kaartjes kosten €2,50 per persoon. En bent u lid van Natuurmonumenten, dan heeft u gratis toegang. En parkeren is erbij inbegrepen, maar het aantal parkeerplekken is beperkt. Dus daarom worden bezoekers aangeraden om zoveel mogelijk met de fiets te komen. En honden zijn aan de lijn welkom. En na een afsluiting van ruim 2 jaar is de banddijk weer opengesteld voor het verkeer. Wethouder Rozemarijn Boender verrichtte deze opening. De weg was gedurende deze periode afgesloten tussen de Worp en Terwolde. En in verband met ingrijpende verbouwing van het gemaal in Terwolde werden de werkzaamheden noodzakelijk om de waterhuishouding in de regio te verbeteren en ook het systeem toekomstbestendiger te maken. In het najaar volgt de grote feestelijke opening van het gemaal. En met de afronding van het project komt er een einde aan een periode waar alle weggebruikers moesten uitwijken naar een alternatieve route. De heropening van de banddijk betekent een belangrijke verbinding voor de bereikbaarheid van de aanwonenden, de ondernemers en andere verkeer in de regio. En de gemeente bedankt alle inwoners, ondernemers en weggebruikers voor hun geduld en begrip tijdens de werkzaamheden.

0: Het ontvangen van een H-werk betekent veel meer dan een nieuw uiterlijk. Voor Maaike bracht het vooral zelfvertrouwen en vrijheid. Dankzij Stichting H-wensen kon ze haar leven weer met vertrouwen oppakken. Ze deelt deze week haar indrukwekkende verhaal hier in InfoMix. Ze zit hier naast mijn studio. Vaarte, welkom.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, de Stichting H-wens, ik had er wel eens van gehoord. En jij, ja, want op een gegeven moment... Ja, gebeurde er iets met je haar?
1: Vertel. Ja, klopt. Het is ongeveer anderhalf jaar geleden. Toen ontdekte ik op mijn achterhoofd, toen gestart, we maken een kaal plekje. Mm-hmm. Toen dacht ik er nog niet heel veel van. Maar,
0: dat kan gebeuren.
1: Ja, precies. Maar ik veel staart strak gehad of zo. Maar een paar dagen later, toen begon er op mijn hoofd bij de scheiding nog weer een klein plekje te komen. En dat plekje werd steeds maar groter. Dus toen zijn we toch maar langs de huisarts gegaan. Die zei al snel van, nou ja, toch maar even langskomen. En toen ging ze kijken. Toen zegt ze, ja, dit is alopecia.
0: Wat dacht je toen? Wat is dat nou toch?
1: Ja, ik had er nog nooit van gehoord.
0: Ik ook niet, hoor. Ik kan alopecia niet uitspreken. Nu weet ik het wel, maar oké.
1: Ja, nee. Toen zei ze van, nou ja, bij een dermatoloog kun je dan langs gaan. Die kunnen dan verder kijken of er eventueel behandelingen mogelijk zijn. Dus nou ja, wij daar langs gegaan. En die had verschillende middelen, die heb ik dan geprobeerd. Maar dat had voor mij eigenlijk geen werking. Dat hielp niet.
0: Verloor je dan steeds meer haar?
1: Of ja, bij mij is het toen in 3 weken tijd alles uitgevallen.
0: In 3 weken?
1: Ja, 3 weken. En de laatste week zijn ook de wenkbrauwen en de wimpers ook uitgevallen. En bij de armen ook nog kale plekken gekomen.
0: Heftig, joh.
1: Ja. Ja, je hebt verschillende varianten. Alopecia areata, dat is met plekjes. Androgenetica, dat is zeg maar dat de bovenscheiding steeds dunner wordt. En dat haar steeds dunner wordt. En universalis, dat is echt al het haar dat je helemaal wegverliest. En ook nooit meer terugkomt.
0: Wat dacht je toen je dit... Wat doet het met jou? Want je bent een jonge meid.
1: Ja, ik
0: was... Midden in het leven. Ja. Je bent bezig met de opleiding tot bloemist volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben toen wel 1,5 week thuis gebleven. Maar op school heb ik toen eigenlijk na die 1,5 week gewoon open verteld. En ik dacht, ja, het moet gewoon verteld worden. Ik liep daar met een sjaaltje op mijn hoofd. Dus iedereen zal wel denken, ja, wat is daar aan de hand? Is ze ziek of weet ik veel, zoiets natuurlijk.
0: Ja, denk dat ik een kanker
1: had. Ja, zeg precies. Maar even, ja. Dat, nou ja, waarschijnlijk denkt iedereen dat als die iemand ziet lopen met een kaal hoofd, een meisje van 18 of 17 toen destijds. Dus ja, ik heb toen in de klas verteld en iedereen reageerde echt heel mooi en lief op. En
0: dan wou ik net vragen, hoe reageerden ze? Want die kenden die natuurlijk ook niet.
1: Nee, klopt. Ik zat toen ook net 1,5 jaar bij hun allemaal in de klas. Dus dat was ook best wel even spannend. Maar echt iedereen had een stukje lief gereageerd. En docenten ook allemaal heel lief. Dus. Ja.
0: Maar op dat moment heb je dan geen haar. En dan loop je, wat je zegt, met een sjaaltje of een petje. Maar hoe kom je dan aan toe toch haar te krijgen? Want je tegenover zit met iemand niet met een petje of met een sjaaltje. Nee, met haar.
1: Ja, nee, ik heb inmiddels een haarwerk. Ik heb hiervoor een synthetisch haarwerk gehad. En ik heb nu net 2 weken geleden een haarwerk van Stichting Haarwens ontvangen.
0: Wat is synthetisch haarwerk? Is dat
1: dat is kunst, zeg maar meer een beetje... Ja, het is geen echt haar. Het is zeg maar van synthetisch materiaal. Dus dat het iets minder snel of dat het minder lang meegaat eigenlijk.
0: Oké. Ja. Dan had je wel iets, dat wil ik weer. Dus dat wou ik toen wel direct.
1: Ja, ik had het in het begin vond ik best wel lastig om over te gaan aan haar werk. Maar uiteindelijk best wel snel dat ik dacht van ja, misschien toch wel iets om iets te proberen. En die echte haarwerken zijn gewoon echt heel erg duur. En zo'n synthetisch haarwerk was net weer wat goedkoper. Dus toen dacht ik eerst dat proberen. Die heb ik ook een jaar lang gedragen. En tussendoor ook sjaaltjes en petjes en dat soort dingen. Omdat ik dat ook gewoon heel fijn zit. En een haarwerk is gewoon heel erg warm.
0: Maar wat fijn dat jouw klasgenoten zo begripvol reageren.
1: Zeker. Dus. En heb ik nu dus sinds 2 weken een haarwerk voor Stichting Haarwens van Echt Haar.
0: Ja, hoe ben je bij die Stichting H-wens terechtgekomen? Werd je daar getipt? Of had je dat, begin je het zelf aan het zoeken op internet?
1: Ja, het was een tip van de Alopecia Vereniging. Dat is een vereniging die online is. Die ook kennisdagen voor jongeren en volwassenen iedereen organiseert.
0: Zijn er veel van mensen die dat hebben, alopecia?
1: Ja, er zijn best wel veel mensen die dat eigenlijk hebben. Maar ook gewoon mensen die bijvoorbeeld een klein plekje hebben. Of bij mannen zijn er ook heel veel van. Maar eigenlijk valt het daar nooit echt op dat ze het hebben. Omdat bij een man is het best wel gewoon als die geen haar heeft.
0: Nee, er zijn heel veel kale mannen die rondlopen. Dus. Ja. Nee, bij vrouwen is dat dan anders. De Stichting Haarwens, werd je dus getipt door die Alopecia Vereniging.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en dan ben je in contact met die stichting? Of
1: ja, klopt. Je kon, via de mail kon je, dus de website kon je aanmelden. En toen kon je hoofdmaat en dat soort dingen doorsturen. En dan wat foto's van hoe je je eigen haar had. En daar hebben ze dus een mooi haarwerk op uitgekozen. En dan kon je langskomen bij een kapsalon. Dus bij mij was het in het ziekenhuis in Apeldoorn. Daar heb ik een mooi haarwerk uitgekozen.
0: Oh, daar maken ze in het ziekenhuis dan?
1: Nee, die haarwerken die worden gemaakt van vlechten die jongeren doneren of mensen doneren. Die moet dan minimaal 35 centimeter zijn.
0: Ja, je hebt lange haar.
1: Ja, klopt. Deze is wel wat langer, maar...
0: Ja, nee, en weer...
1: De wenkbrauwen die zijn inmiddels... Ja, zijn een paar maanden geleden zijn ze uitgevallen.
0: Ik wijs zo maar.
1: Ja, nu zijn ze weer een beetje teruggekomen, maar ik teken ze ook nog steeds bij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar echt lang haar, dus ja, hoe zijn de reacties op je omgeving?
1: Ja, heel erg mooi en iedereen is hartstikke enthousiast. Zeg ook van ja, het lijkt net alsof je daar gewoon weer staat met je eigen oude haar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zijn er dan ook mensen in je omgeving die zeggen, net zoals ik, de Stichting Haarwens, ja, ik heb het niet zo lange haar, nee. Maar die zeggen van, oh, ik wilde mijn haar wel laten groeien om te doneren of zo. Heb je dat al meegemaakt?
1: Dat nog niet echt gemerkt, maar wel mensen die dan donaties of zo willen doen, want dat kan natuurlijk via de website van Haarwensen.
0: Ja, dus, want het kost aardig wat dus.
1: Ja, zeker. Voor één haarwerk is 1.500 euro nodig. En er zitten ongeveer 3 tot 5 vlechten in één haarwerk.
0: Heftig, joh.
1: Ja.
0: Ja. Mag je het wassen trouwens?
1: Ja, klopt. Dan moet je 1 keer in de week wassen.
0: Gewoon, dat mag allemaal. Dus.
1: Ja, en dan krijg je gewoon van Haarwensen krijg je ook verzorgingsproducten en een hoofd mee waar je het op kan zetten.
0: Ben je nou nog steeds lerend voor bloemist?
1: Ja, klopt. Zeker. Ik wil ook ooit over een paar jaar nog eigen winkel starten.
0: Oh, nou binnenkort hebben we trouwens volgende week een winkel uit Vaassen te gast hier.
1: Oh, dus, leuk. Daar ga ik volgend jaar stage lopen.
0: Die is een winkel begonnen in...
1: Ja.
0: In
1: bij Marieke dan.
0: Ja.
1: Ja, daar ga ik stage lopen volgend jaar.
0: Ze is hier volgende week te gast.
1: Ja, leuk.
0: Dus Marieke van Marieke Bloemenhuis in Vaassen. Dus,
1: ja.
0: Daar ga ik natuurlijk even weer vragen.
1: Nou, leuk.
0: Hey, waarom heb je, even een zijspoor, waarom heb je het vak bloemist gekozen?
1: Ja, ik vond creatief bezig zijn gewoon hartstikke leuk. En met de bloemen, dat gaf me gewoon heel veel plezier. En planten en interieur, dat vond ik ook heel erg leuk. En als je dat allemaal kunt combineren, is gewoon helemaal top.
0: Dus ben je bij thuisfront staan bloemen op tafel? Bij je ouders altijd, bij wijze van spreken?
1: Ja, nu inmiddels wel wekelijks bijna.
0: Dan wordt er gezegd van even jouw advies dus.
1: Ja, ja.
0: Heb je favoriete bloemen?
1: Er zijn er genoeg. Dahlia's en pimpernel, zijn van die grasjes. Vind ik heel erg leuk. Dus.
0: Genoeg. Dus,
1: ja.
0: En genoeg om te leren. Ja. Doe je in Apeldoorn?
1: In Zwolle volg ik de opleiding. Kun je zijn. Ja.
0: Dus, en straks voldeert en straks stage lopen. En dan in de toekomst...
1: Een eigen winkel misschien.
0: Zou mooi zijn. In ieder geval, ik zie iemand die het fijn vindt dat het haar terug is. Dat vol zelfvertrouwen hier zit. Want dan bracht je en vrijheid weer dankzij die Stichting Haarwens. En mensen, als u wat meer informatie wilt, gewoon googelen Stichting Haarwens.
1: Klopt. Daar heb ik ook mijn verhaal gedeeld op die site. En er staan van nog heel veel andere jongeren. Staat hun verhaal daar zo ook op. En je kunt daar ook geld doneren en alles. Dus
0: mooi.
1: Echt heel mooi.
0: Ik wil je danken voor de komst in de studio.
1: Jullie ook bedankt.
0: Graag gedaan. Ja.

0: Wacht niet op de vakantie, maar ga voor een weldadig ontspannen zomergevoel naar de expositie in het Kekhuis in het Beekpark in Epe, tussen de bomen en aan de vijver. Ja, zo begint het persbericht van de nieuwe tentoonstelling. En Nelleke Ponsteen en Trudy Noordermeer vertellen deze week alles over, zitten inmiddels hier in de studio. Dames, van harte welkom.
1: Dank je.
0: Ja, ik vond het zo'n mooi begin van die... Van het persbericht van jullie.
1: Ja, dankjewel.
2: Is het wel, ja.
0: Ja, je kunt het naar de expositie gaan, naar het zomergevoel. De expositie zomergevoel, hoe is je naam ontstaan?
1: Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, daar weten jullie misschien iets meer van dan ik. Want vorig jaar was er ook een expositie over het zomergevoel. En dat was een hele geslaagde expositie eigenlijk. En daar kon je ook zien aan de foto's die er nu nog op internet te zien zijn. Dat het echt een ultiem zomergenoegen was daar in het Beekpark. En dat iedereen ervan genoot. En ja, daar heb ik, dat heb ik al gezien. Maar echt waar het vandaan komt, weet ik niet.
0: Jij hebt meegedaan toen, of niet?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar dat zou best kunnen. Want we hebben toen wel een groepsexpositie gehad. En we hebben ook even die opening gehad met dat het weer open was. Dat we daar wat geschilderd hadden buiten.
1: Ja, vaak ontstaan zulke ideeën ook heel spontaan. In
2: een app.
1: Ja, er is een heel groot aantal kunstenaars. Die zijn lid van de Broedplaats-app. Die houdt net hier dan...
2: Keurig bij.
1: Keurig, dus ja, en die geeft informatie en die doet oproepen. En dan kunnen ook mensen hun eigen ideeën...

0: gebouwd. Mm. Dus er is een steegje tussendoor. Dus als we slim zijn met flyers, lokken we allerlei mensen nu van de winkelstraat naar onze
1: naar de expositie, naar Kerk. Want er zullen ongetwijfeld nog mensen zijn in Epe die zeggen, ik heb er wel eens van gehoord, ben er nooit geweest.
0: Klopt.
2: Ja, denk ik ook wel. Ja, Epe is een grote gemeente. Ja. En kunst is toch wel iets wat bij iedereen leeft. En het is wel heel belangrijk. Dus het is heel goed dat Kerkhuis er is. En dat op allerlei manieren onder de aandacht wordt gebracht. En daarvoor zijn ook leuke exposities, echt trekkers voor de mensen. En ze hebben kort geleden volgens mij ook iets met de paarden gehad.
0: En de dames van de VVV wilden graag aandacht over de natuur en 100% wereld.
2: Ook een hele bijzondere expositie. Over.
1: Ja, meestal was twee weken of zo is en dan komt er een nieuwe expositie. Dus het leven van nu. Die zomergevoel-expositie, hoeveel kunstenaars doen er aan mee?
2: Er doen 21 kunstenaars mee.
1: Jij zelf ook?
2: Nee, ik doe zelf niet mee. Ik organiseer het voor de kunstenaars. Ik neem het over van Nettie. Nettie organiseert normaal delen, alle exposities. En het Kerkhuis, de organisatie. En Nettie zit nu in Italië. Die regelt daar exposities voor de paar kunstenaars van Kerk die in Italië exposeren.
1: Dus klopt, hebben we vorig jaar aandacht aan geschonken. Ja. Dus hebben we zelfs gebeld met Italië. Dus.
2: Ja, en die staan nu druk mee. En toen heb ik gezegd van ik neem het hier wel eventjes een beetje waar. En ik tot deze expositie op poten komt en nog wat dingetjes. En dat het gewoon door kan gaan. Want anders is het ook jammer natuurlijk.
1: Maar jij hebt dus geen zomer dingen die jij vervaart.
2: Nou, mijn werk is meer een wintergevoel, denk ik.
1: Okay. Voor de luisteraars niet weten, wat is jouw passie, jouw expertise, zeg maar even?
2: Ik ben eigenlijk een tekenaar. Gewoon met een potloodje en dan hele grote tekeningen. Soms 2 meter. En soms ook iets kleiner, 1 meter. En echt tekenen. Ja.
1: En dan meer op de winter gericht dus?
2: Nou, niet op de winter gericht, maar voornamelijk mensfiguren, gevoel, vrouwenfiguren. Ja.
1: Ja. Jij voldoet wel aan het zomergevoel?
0: Ja. De poster die je ziet, de kleurtjes, het geel en oranje, die zitten in een aantal werken van mij.
1: Ik
0: ben vooral met de natuur bezig. En het mooie van de natuur wil ik graag weergeven. Dus dan komt soms ook dat zonnetje en het licht door. Maar ook het kwetsbare van de natuur wil ik weergeven. Dus dat. Maar er waren de twee die. Die eruit sprongen met lekker veel oranje en geel. Dus die zijn het geworden. Die hangen er.
1: Je noemt twee. Van elke kunstenaar zijn er 2 werken?
0: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
2: Ja, elke kunstenaar mocht 2 werken aanleveren. En we gaan morgen inrichten. Jan Sikman doet dat. Die is de echte expert van het inrichten. Bij
1: ik hoor dat al in elke keer. Jan Sikman langskomen.
2: Ja, die is echt geweldig daarin. Ja. En ik help hem morgen. Goed. Maar morgen kijken we dan bij het inrichten van. Hoe kunnen we het inrichten? En dan kunnen er wat werken afvallen. Omdat sommige mensen hebben echt heel groot werk van 1,90 meter. En even kijken hoe het bij elkaar past en hoe we die sfeer het beste kunnen pakken met het aantal werken die aangeleverd zijn.
1: Oké. Okay. 20 kunstenaars. Kun je eens een sluier opleggen wie er allemaal meedoen?
2: Ja, ik kan iedereen opnoemen, maar dat is niet zo leuk.
1: Maar voor de luisteraar zeggen, maar wat voor mix is er te zien van kunstuitingen? Moet ik dan denken aan olieverf of?
0: Er zijn mensen die Wilma Wijn heeft bijvoorbeeld fotografie. En Lot Kreeftenberg heeft etsen, maar ik weet niet of ze die nu inleeft. Of monoprints. Annemarie Grik ook schilderijen, hè?
2: Ja, ook en, acrylverf.
0: Was er ook nog iemand met beelden?
2: Elte Boer, die had keramiek. En Max Messi, die had beelden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Komt er ook nog een vleugje Italië in voor?
2: Jazeker. Willy van
1: Toevallig,
2: de Beek. Dat klopt. Willy van de Beek die heeft hele mooie schilderijen. En die komen echt uit de sfeer van Italië. En dat kun je ook echt zien. Van, dat is echt Italië. Dat is de zon. Dat is... Ja, twee hele mooie werken heeft ze aangeleverd.
0: Mooi.
1: Ja, die zit nou in Italië, maar bij wijze van spreken, het werk is er te zien.
0: Ja.
1: En die expositie, wanneer begint die?
2: Hij begint officieel vrijdag, komende vrijdag. En zaterdag is de opening, 's middags om 16:00.
1: En wat jullie kennende, is er op de opening altijd wat te doen?
0: Ja. Dat weet jij, hè?
2: Ja, op de opening die wordt geopend. Dat doet de schrijver Arnold Brands. Die opent de expositie met een zomerverhaal. En ik ben heel nieuwsgierig hoe hij dat doet. Ik heb hele goede verhalen over gehoord. En verder hebben we het heel gezellig aangekleed. En het is allemaal samenwerkingsprojecten bij het Kunsthuis Kerk. En

0: er worden mocktails gemaakt. En, ja,
1: iedereen is gastvrouw. Ja, ja. Ik ben er zaterdag bij de opening. Ja, ja. En dan zijn er weer andere mensen die dat zondag en vrijdag doen. Dus dat is heel fijn allemaal met elkaar.
2: Ja, ja, is altijd. Vaak zie je ook dezelfde kunstenaars in de zaak die ondersteunen op dat moment.
1: Oh ja.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook zo met de flyer. Die wordt altijd weer gemaakt door Koos van der Meer. Die doet dat ook geweldig. Zoals je kan zien.
2: Ja, die kleuren zitten erop. Wat jij net zei.
1: Ja,
2: dus,
1: ja, ja.
2: Hey, ik ga zo met jullie verder praten, want niet alleen bij de opening, maar op andere dagen is er ook nog wel wat te doen. Maar dat horen we zo naar de volgende plaat.

0: heel gezellig hier in de studio met twee dames. We hebben het over, over de vakantie, het zomergevoel. De vakantie bij Kek. Wacht niet op de vakantie, maar ga nu het ontspannen zomergevoel voelen daar, zeg maar even, ondergaan. En dat kan vanaf aanstaande vrijdag al met, wat net gezegd werd, Arnold Brands op zaterdag 18 juli met een speciaal zomerverhaal. En waar je kunt genieten onder een mocktail. Wat is een mocktail trouwens?
1: Zonder alcohol.
0: Zonder
1: een cocktail
0: alcohol.
1: Zonder alcohol. Okay. Ja. En waar de M dan voor staat?
0: Weet niet, maar zonder alcohol.
2: Ja.
0: Dus,
2: het ziet er heel leuk uit in van die mooie glazen.
1: Ja.
0: Nou, het is leuk. Maar soms zijn mensen verhinderd natuurlijk. Dan hebben jullie op 19 juli zondags ook nog wat. Wat is er dan te zien of te doen?
2: Zondag 19 juli, dan is er een plein air schilderen. Dat is schilderen in de buitenlucht. Met een, al dan niet met een ezel of gewoon met je papier wat je ziet. En er is ook een model voor uitgenodigd. En dat is heel leuk, want dat is Ria Pastoor. Ria is al heel lang Keklid en is eigenlijk de...
0: Ja, de kunstenaar.
2: Ja, van oorsprong ook noemen wij haar altijd onderling de moeder van Kek. Dus het is heel bijzonder dat ze zich daar mee wil doen. En het is ook heel leuk, want ik heb het vanmiddag nog gesproken. En ze zei ook, ja, ik ben al een mooie hoed aan het opzoeken. En kijken wat ik aan moet doen. Want die had er echt al zin in. Dus dat, ja. En het wordt degene die dat... Nou, dan maak ik even mijn woorden kwijt. Maar degene die het organiseert, dat is...
1: Willy van der Beek.
2: Willy van der Beek,
1: ja.
2: En die heeft zelf ook heel veel ervaring met en plein air schilderen. De schilderijen die er van haar hangen, die zijn ook en plein air geschilderd.
0: Oké. Okay.
2: Dus het is een hele leuke... Ze heeft er ervaring mee, dus het is heel leuk dat zij daarbij is om de mensen...
0: Maar kan iedereen meedoen dan?
2: Ja, iedereen kan meedoen. Je hoeft ook geen ervaring te hebben.
1: Nou, vol op een gegeven moment, want er zijn niet genoeg schildersezels. En je mag ook je eigen ezel meenemen, maar je moet je even aanmelden, hè, via een...
2: Die moet je wel even aanmelden via kekhuiszomer@gmail.com.
0: kekhuiszomer@gmail.com. Ja, ik wou zeggen, kun je morgen ook langslopen, want jullie zijn er, maar dat is beter inderdaad.
1: Als je met je ezel aankomt en weer terug moet.
0: Kekhuiszomer@gmail.com. Nou luister, als u kunt meedoen dus met schilderen, heeft u talent? Misschien zijn er verborgen talenten, ik zei vanavond al meer.
1: Zeker. Ja. En de week daarop,
0: wou
1: je daar al op terugkomen? Ja. Dan is het planten afdrukken, hè?
0: 25 juli.
1: Ja, 25 juli.
0: Planten afdrukken, wat moet ik daarbij voorstellen?
1: Mensen mogen planten en gras en dingen uit hun eigen tuin meenemen. En jij hebt een keer al een proefje gedaan, dus jij weet wat er gaat gebeuren.
0: Wat planten afdrukken is, want ik weet niet wat het is. Vertel, Nelleke.
2: Ja, Anne de Boer die heeft eigenlijk de workshop samengesteld. En die is er echt heel ervaren in. En ik heb even wat geëxperimenteerd, omdat ik ook al weet van hoe gaat dat nou. Dus wat je doet is met een roller een plantje gewoon inrollen met verf. En dan druk je hem af op een vel papier. En dan kan je het ook in een vel opleggen. Dus dan heb je eigenlijk al twee afdrukken. En dat hoef je ook niet per se op een wit vel papier te doen. Dat kan je op een gekleurd vel papier doen of op een envelop. En ik weet dat Anne nog meerdere technieken wil laten zien en daar dingen over wil uitleggen. Dat mensen ook de keuze hebben van, je kan ook niet gewoon afdrukken, maar je kan ook meerdere dingen doen met die planten afdrukken. En daar ben ik zelf ook heel nieuwsgierig naar.
0: Ja.
1: Hameren. Heb ik ook wel eens gedaan met viooltjes. Ja. Krijg je ook hele grappige. Ja. En op doek of zo.
0: En hoe laat begint die middag dan? Is daar een tijdstip voor?
2: Ja, het begint om 2 uur 's middags tot 5:30.
0: Oké, okay, 2 uur.
1: Opgeven, geloof
0: ook
1: ik.
0: Opgeven,
2: ook opgeven, ja.
0: Ook allemaal naar kekhuiszomer@gmail.com. En die 19 juli, dat schilderen begint ook om 2:00? Dat
2: het begint ook om 2:00, dat klopt,
0: Maar als mensen zeggen, ik wil er niet helemaal meedoen, ik wil gewoon komen kijken. Wanneer is de expositie te zien?
2: De expositie is eigenlijk elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 2 tot 5:00. En mensen kunnen gewoon binnenlopen wanneer ze zin hebben. Dus er zijn altijd mensen aanwezig om wat te vertellen als mensen wat meer willen weten. Vaak zijn dat ook de kunstenaar zelf die er is, een van de kunstenaars die er dan is.
0: En, als 20 kunstenaars zijn, is het een beetje vol.
2: Ja, het is een beetje vol.
0: Misschien
2: bij de opening wel. Als je iedereen wil zien, of het de meeste wil zien, dan moet je bij de opening komen. Is vaak ook heel erg leuk. Maar op andere dagen zit er gewoon een kunstenaar en nog iemand. En om voor een kopje koffie, een kopje thee. Ja. Gewoon ook gezellig even praten over het werk, kijken naar het werk. En er is genoeg te zien met die 21 kunstenaars natuurlijk.
0: Is genoeg te zien, maar is er nou ook te koop? Kan het toch zijn dat jij na afloop zegt, ik heb het niet meer, het is verkocht?
1: Nou, het gaat niet gelijk weg. Het blijft wel even. Tenminste, dat hoop ik. Dat het nog even blijft hangen. Tenzij de mensen uit ver weg is kan komen. Dat is, zeg maar wat.
0: Heb je een reservemateriaal bij wijze van spreken?
1: Nou ja, tuurlijk. Ja, want er hangen er in dit geval 2 van mij. Dus nee, dat is zeker reserve. Maar ja, dan moet ik nog wel even kijken wat dan het zomergevoel is van de reserve. Dus daar heb je wel een punt. Maar nee, dat.
0: Maar ze blijft hangen, een stickertje erop. Dat was toen ook.
1: Precies.
0: Toen zelf ook wat.
1: Ja, voor die 2 weken moet dat te doen zijn, toch? Ja.
0: 2 weken lang, luisteraars, het zomergevoel. Wacht niet op de vakantie, maar ga voor een weldadig ontspannen zomergevoel de expositie bezoeken. Ja, en jullie liggen daar nu mooi zonder bouwactiviteiten te midden van de bomen bij de rivier.
2: Ja.
0: Bij de rivier, bij de vijver.
1: Bij de vijver.
2: Aan het Beekpark, de Beek.
0: Beekpark nummer, Beekstraat nummer 5. Als u niet uit deze omgeving komt, maar we zijn ook te beluisteren bij Forst Veluwezoom. Dus Beekstraat nummer 5 in Epe. Anders googelt u even naar het Kekhuis. Dan komt u er inderdaad terecht. En als u zegt, ik wil meedoen aan beide activiteiten, mailen naar kekhuiszomer@gmail.com. Bedankt,
1: dames. Heel goed, dank.
2: Ja, ook dank.
3: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

0: Radio.
1: Vanaf heden, elke vrijdag en elke zaterdag tot en met 27 augustus... is er in Epe weer volop activiteiten. Onder andere de zomermarkt. En er is een intocht van de paarden, vierdaagse op 18 juli. En dan zijn de muziekavonden beginnen weer op 24 juli tot en met 21 augustus. Van 8 tot 12:30 s'nachts. Jazz en Moor komt uiteraard langs. En je hebt dan de koopzondagen op 26 juli en 30 augustus. En de koopjesmarkt op 27 augustus. Dus kortom, daar is weer genoeg te doen in Epe in de weekenden. Uitzichthoeken worden weer gemaaid. Vanaf volgende week wordt er gestart met de maaien van de uitzichtpuntenhoeken bij de kruisingen en enkele bochten in Brummen. Zo blijft het zicht goed en verbetert de verkeersveiligheid. Ook wordt er gemaaid rondom banken, picknicktafels in het buitengebied, zodat deze plekjes weer netjes en goed bereikbaar zijn. Ontmoet de herder met zijn schaapkudde. Beleef iedere woensdagmiddag een bijzonder moment bij de schaapskooi. Rond 3:30 keert de herder samen met de schaapskudde en de honden weer terug naar de heide. De herders en de honden leiden de schapen achter de heide in de schapenweide. En daarna vertelt de herder graag over het leven van de schapen en de werkzaamheden en de belangrijke rol van de kuddebeschermingshonden. Uiteraard kunt u vragen stellen over de schapen, lammetjes en de honden. Iedereen is van harte welkom en aanmelden is niet nodig. Kom vrijdag kijken bij de opgraving in het Elzenbos. Bent u benieuwd welke sporen uit het verleden zijn gevonden op de plek waar straks de nieuwe woonwijk de Elzenbos komt? Kom dan vrijdag 17 juli tussen 2 en 4:30 naar de openmiddag bij de archeologische opgraving. Projectleider Jurgen Rapp vertelt over de eerste resultaten van het onderzoek en neemt je mee van de ijzertijd in Brummen. U bent van harte welkom. Het is op de hoek van de Elzenbosweg en het grasland. Kom bij voorkeur te voet of met de fiets, omdat de ruimte op het terrein beperkt is. En op dinsdag 21 en woensdag 22 en donderdag 23 juli hoopt Jan van Huttinga een dialezing te verzorgen. Met zijn jarenlange werk als jachtopzichter kon en mocht hij overal komen, wat hem in de gelegenheid gaf om prachtige beelden te maken. Hij weet jonge en oude mensen te boeien met enthousiasme en mooie verhalen over de Gottelse bossen. En de opbrengst van de avond is voor het mosterdzaadje. Om 7:00 gaat de kapel openen en om 4:30 gaat de lezing beginnen. De intree bedraagt voor de volwassenen €7,50 en kinderen tot en met 12 jaar €3,50. De kinderen mogen vooraan de gymbak zitten. Het is inclusief koffie, thee en ranja. Reserveren is nodig en dat kan bij CC Kromwijk, apenstaartje kliksafe.nl.

0: Begonnen we de uitzending deze week met een van de oud-wethouders van de gemeente Epe, Annemiek van Loon. Inmiddels is ze wethouder in Ermelo. En we besluiten deze week de uitzending met wederom een oud-wethouder van de gemeente Epe. Dat is Martijn Kerkmans en die vervult diezelfde functie in Oldebroek. En hier hebben we een telefoon. Dag Martijn.
1: Hoi, goedenavond.
0: Als ik tegen jou zeg groente, dat komt niet voor in je lijstje, maar wel een grote gehaktbal of kip met een slabbertje. Wat is dat dan?
1: Ja, we hadden in Epe hadden wij, uiteraard eens in de twee weken een raads- of commissievergadering.
0: Ja.
1: En ik had me daar voorgenomen, omdat ik ook vind dat je het met elkaar doet samen met de ambtenaren, dat wij eens in de zoveel tijd, als we de betrokken ambtenaren erbij moesten zijn bij de avond met betrekking tot de raad, door met z'n allen uit eten gaan. En ik heb inderdaad een hele slechte eetgewoonte. En daar valt groente zit niet helemaal in mijn dieet. En dat begon op een gegeven moment op te vallen na 4 jaar. Dus dat was een van de uitspraken die ik meekreeg bij mijn afscheid. Maar wel heel leuk.
0: Is wel te horen, jij zegt hetzelfde Annemiek vanavond met de ambtenaren. Want jullie kunnen niet zonder die ambtenaren, hè?
1: Nee, die zijn echt van essentieel belang. En ik ben daar mega trots op. En nog steeds, ook nu ik inmiddels een andere, of in ieder geval dezelfde functie bij een andere gemeente heb. Maar als ik terugkijk op wat we daar hebben weten te presteren en samen met de ambtenaren, dan verdient dat zoveel lof. En ondanks dat we ook heel fijn in het college hebben samengewerkt, maar heeft dat toch ook wel een plekje in mijn hart gekregen. Is dat toch ook allemaal weer lastig om dat achter te laten.
0: Ga je toch dezelfde vraag stellen die ik aan Annemiek stelde. Wat voor portefeuille had je daar in Epe? En heb je nog eenzelfde soort portefeuille terug in je nieuwe gemeente?
1: Ja, ik had ruimte wonen verkeer. Dus eigenlijk het grotendeel van het fysieke domein. Nu heb ik in Oldebroek vrijwel dezelfde portefeuille gekregen. Die hebben we toevallig vandaag vastgesteld in het constituerende raad van het college. Dus het is nu ook definitief. Maar wederom RO, verkeer. En nu heb ik ook recreatie, toerisme erbij, afval. En nog een aantal wat kleinere delen in de portefeuille. Maar dat zijn de grootste stukken die erin zitten.
0: Nu hoor ik jou ook alweer van vandaag. Gaan al die colleges, vergaderen die allemaal op dinsdag? Ik hoor Epe, Heerde, Ermelo en in jou ook nou dus.
1: Ja, dat is vast de prik. Elke dinsdagochtend zijn de collegevergaderingen. Ja. Nu heb ik wel de luxe dat ze in Oldebroek een uurtje later beginnen. In Epe begonnen we om 9 uur en in Oldebroek beginnen we om 10 uur. Dus de dinsdag is 1 uurtje langer uitslapen vanaf hier. Dus dat is wel een mooie bekomstigheid.
0: Hey, even nog terug naar Epe. Waar ben je trots op wat je behaald hebt?
1: Ja, kijk, je kan heel mooi zeggen van joh, deze cijfers zijn gehaald en deze aantallen zijn gehaald. Mm. Daar ben ik ook trots op. Want als je nu door Epe heen rijdt, dan zie je gewoon echt dat er gigantisch veel gebeurt rondom woningbouw. Dat was er een van de speerpunten die we hadden als je echt puur kijkt naar kwantitatieve cijfers en dingen die te meten zijn. Iets wat minder kwantitatief is, maar wat wij wel heel erg belangrijk vonden toen wij instapten 4 jaar geleden, was om die verbinding met die samenleving steeds meer en meer op te gaan zoeken. En dat is volgens mij heel goed gelukt. Want als ik zie wat er 4 jaar geleden, hoe mensen de gemeente, wat de ervaringen met de gemeente waren en het gevoel dat er een hele grote drempel was tussen het gemeentehuis en de inwoners, hebben we dat heel erg terug weten te brengen door goed met elkaar in gesprek te gaan en dingen proberen op te lossen. De burgemeester die gaf het in zijn afscheidsspeech aan. Dat vond ik eigenlijk het mooiste compliment, ondanks dat het misschien heel klein klinkt. Mm. Hij zei van joh, als je alleen kijkt naar hoe je de afgelopen 4 jaar geprobeerd hebt om alles op te lossen. De rechtbank, dat was een uiterst noodmiddel op het moment dat we er echt niet uitkwamen. Maar dat was voor mij geen startpunt. We zien, we komen in de rechtbank, want we hebben toch wel gelijk. Maar om met elkaar gewoon het goede gesprek aan te gaan. En als je dan met mensen spreekt, dan zit er vaak heel veel anders achter dan waar ze uiteindelijk tegen ageren. En dat hebben we steeds beter weten te doen. Daar waren we nog lang niet klaar mee. Dus ik hoop op dat nieuwe college dat weet te continueren. Maar daar ben ik wel heel erg trots op hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. En de rust die we terug hebben gebracht.
0: Ja, ik had jullie samen aan tafel moeten hebben hier trouwens.
1: Ja, dat was nog mooi geweest. Dat was wel weer leuk geweest. We zitten nu een beetje in dezelfde hoek op de Veluwe. Dus we hebben al afgesproken dat we elkaar geregeld op gaan zoeken als we een paar uurtjes over hebben in de middag.
0: Ja, Annemiek heeft natuurlijk iets andere portefeuille daar gekregen dan wat zij in Epe had. Maar sommige dingen komen natuurlijk wel weer tegen. En die zal met de natuur bezig zijn. En jij heeft wel veel overeenkomsten van wat je in Epe hebt, neem je lekker weer mee in je nieuwe functie.
1: Ja, klopt. Ja, en we hebben wel verkeer allebei als gemeenschappelijke delen. En het grappige is dat tussen Elburg en Oldebroek, daar loopt ook nog iets met een provinciale weg tussendoor. Dus daar hebben we nog toch nog weer een keer komen we elkaar her en der tegen. Dus wel heel leuk dat je op die manier, nou ja, misschien elkaar ergens de komende maanden weer eens een keertje treft in een andere rol.
0: Hey, bij haar ging het in 3 weken zo snel dat ze gevraagd werd voor het wethouderschap in Ermelo en daar klikte. Hoe is het bij jou gegaan?
1: 24 uur. Er zat nog iets meer tijd tussen totdat het ook daadwerkelijk bekend werd naar buiten. Dat is bij mij heel bijzonder. Ik had op een gegeven moment natuurlijk een nieuwe baan aangenomen, volledig buiten de politiek.
0: Ja, je woont de autobusiness toch weer verder?
1: Ja. Ja. Ja, en ik had mezelf, dat is ook iets wat je gebruikt als soort van coping mechanisme om jezelf voor te houden. Ach, de politiek, het is ook wel goed geweest. Jammer dat we niet door kunnen, maar we gaan gewoon weer wat anders doen. Nou, dat heb ik ook bij Thuisgrond heel vaak zo gezegd, omdat zelfs zij erin begon te geloven. Diep van binnen, het was niet een waakvlammetje. Ik voelde gewoon nog steeds heel veel drang om iets goeds te doen voor de samenleving. Nou, op het moment dat dat naar buiten kwam, kreeg ik op een dinsdagavond om 5 uur, eind van de middag om 5 uur, een berichtje uit Oldebroek. Van goh, wij zoeken een wethouder en volgens mij sluit jouw profiel perfect op ons aan. We hebben al wel wat mensen die zelf gereageerd hebben, maar willen toch jou heel graag spreken. Diezelfde avond om 10 uur 's avonds heb ik een half uur met de voorzitter van ABO, de lokale partij waar ik nu wethouder voor ben, gesproken. Die zei van joh, tussen ons klikt het wel, nu nog even met de rest.
0: Ja.
1: Dus kom heb je morgenmiddag om 3:30 tijd. Nou, dat had ik toevallig. Vervolgens 1,5 uur in gesprek geweest, dus daar zat ongeveer 24 uur tussen. En ik had net het eten op, dus ik denk dat tegen 6:30, 7 uur was dat ze belden van joh, we willen graag met jou door. Dus gefeliciteerd, we gaan het allemaal regelen. Dus dat ging gigantisch snel. Dat was echt bizar hoe snel dat ging.
0: In Ermelo hebben ze 4 wethouders, hoeveel hebben ze in Oldebroek?
1: 3.
0: Dus
1: we zijn ook ietsjes kleiner, denk ik. We zijn een iets kleinere gemeente dan Epe. Het scheelt 9000 inwoners. En ik weet niet hoe groot Ermelo is exact.
0: Nee.
1: Maar het is een eentje minder.
0: Nee, maar jullie zijn allemaal weer vervangend burgemeester. Je in Epe ook was natuurlijk. Dus,
1: ja, klopt.
0: Ja, nou, ik ga je toch, want ik zei Annemiek ook, ik neem geen afscheid. Ik blijf jullie wel volgen, want ook al heeft Oldebroek een eigen lokaal station natuurlijk.
1: Loco.
0: Nou, misschien ben je daar al te gast geweest.
1: De dag dat het naar buiten kwam dat ik wethouder mocht worden, of in ieder geval dat ik kandidaat wethouder was, had ik ze al aan de telefoon vanmiddag.
0: Dus ja, mooi te horen. Ja. En laatste vraag nog, voor ik heel veel succes gewensen. Laatste vraag, is het handig dat een wethouder van buiten komt?
1: Nou, dat denk ik wel. De partij ABO, die kiest daar bewust voor. Juist iemand van eigenlijk sowieso buiten de fractie, maar het liefst zelfs buiten de gemeente, om echt de kans op belangenverstrengeling tot een minimum te beperken. Nou, daar is op zich wat voor te zeggen. Mm. Ik ben wel van mening dat je in een college wel een goede afspiegeling moet hebben. En dat je wel moet kijken naar, in dit geval zijn de 2 wethouders, die zijn ook daadwerkelijk, komen die uit de gemeente Oldebroek. En we hebben ook met elkaar erover gesproken, er is daar best wat gebeurd. Dat heeft iedereen ook wel gezien, welke politieke aardverschuiving die daar gebeurd is. En dan is ook wel een verademing soms om juist even van buiten er met een frisse blik naar te kijken zonder alle achtergrond en geschiedenis mee te dragen. En de beide coalitiepartijen die wisten van tevoren dat ABO een kandidaat van buiten de gemeente zou gaan aandragen, van voordragen. Die hebben dat ook geaccepteerd en weten ook dat ik daarin niet voornemens ben om te verhuizen. Dus dat ik ook echt van buiten zal blijven.
0: Oké. Hey, we blijven hier volgen. Het klokje van gehoorzamen tikt hier verder. We zijn aan het einde van dit programma al. Dus ik ga je heel veel succes toewensen daar.
1: Ja, nou en wellicht tot snel. En mocht je eens een keer behoefte hebben aan een ander interview of wel een gesprek, je weet niet meer.
0: Ik weet je te vinden. Hey, Martijn, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Infomix, mede mogelijk gemaakt door Willem Mulshoff en Dick Wittingen. Vanaf volgende week 5 weken lang het 2e uur van Infomix. Onder andere heel veel tijd aan Jazz and More met onder andere Jan Egbert Kieskamp. Wat ons betreft, bedankt voor het luisteren en we horen u graag volgende week weer. Op de dinsdagavond kunt u op RTV 794 nu luisteren naar het programma The Soul of 794.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: not a writer.
1: Elke vrijdagavond tussen 5 en 6 uur Weekendbeat. Hier op Radio 794.
2: Hey, luisteraars. Mijn naam is Feedback Richard. En leuk dat je hebt afgestemd op Weekendbeats op RTV 794. Normaal gesproken hoor je op dit tijdstip Patrick, Joost en William met de laatste weekendtips, interviews, de TikTok-toppers en natuurlijk een flinke dosis gecontroleerde chaos. Maar ook wij zijn er even tussenuit om onze batterijen op te laden. Geen zorgen, we laten je natuurlijk niet in de stilte achter. Het komende uur en de komende weken hebben we de lekkerste non-stop top clubhits voor je geselecteerd. Dus zet de radio wat harder, geniet van de muziek. Of je nu onderweg bent, op de camping zit, aan het zwembad ligt of gewoon lekker thuis bent. Namens het hele team van Weekend Beats wensen we je een fantastische vakantie, een mooi weekend en ons hoor je weer op 4 september live terug. Voor nu, veel plezier met een uur lang de lekkerste clubhits hier op RTV 794.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Let the beat control your body.
1: En daarmee komt er een einde aan een uur vol heerlijke clubhits en de lekkerste uptempo muziek. We hopen dat je hebt genoten en dat we je dag, avond of vakantie net een beetje vrolijker hebben gemaakt. Volgende week staan we weer voor je klaar met een gloednieuwe selectie muziek waar je energie van krijgt, waar je op kunt dansen en vooral heel blij van wordt. Namens het hele team van Weekend Beats, bedankt voor het luisteren. Geniet van je weekend, maak mooie herinneringen, zorg goed voor elkaar en vergeet vooral niet af en toe het volume lekker open te draaien. Weekend Beats, jouw weekend, jouw beat. Ik ben namens Patrick Feedback Richard. Ik wens je een fijn weekend en tot volgende week bij Weekend Beats, hier op RTV 794.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: the blues.
1: Jos Nilsson.
0: Pop je blues, een programma met popmuziek, jazz, blues en aanverwante stromingen. Na het nieuws van 7 uur rock'n'roll, blues en jazz. In dit programma over muziek uit 2026, 2016 en 2009. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 60. De playlist kun je vinden op www.rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik begin met Sarah Larsson.

De Zweedse zangeres Sarah Larsson werd bij het grootste publiek bekend door het winnen van TV4 Talentenjacht Allang 2008, de Zweedse versie van Holland's Got Talent. Ze kreeg een platencontract in januari 2013, brak ze door met haar eerste EP Introducing. Ze heeft nu zo'n 20 albums uitgebracht en van de laatste Midnight Sun je hoorde het titelliedje Midnight Sun. Het negende album van de band rond Eric Johnson, The Fleet Beats, That's a Landfill. En daarvan hoor je Fishing for a Vision. 20.

Goed, Bates, Wishing for a Vision. De Amerikaanse actrice en zangeres Olivia Rodrigo speelde rollen in onder andere High School Musical. En in januari 2021 brak ze door als zangeres met haar debuutsingle Driver's License. Die een wereldwijde hit werd in verschillende records brak. Van het derde album You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Daarvan hoor je Honey Bee. So I guess

Olivia Rodrigo Honey B. Fatoumata Diawara, Malinese zangeres en actrice en componiste. Ze woont afwisselend in Bamako en Milaan. In 2011 kwam haar debuutalbum uit, en nu haar achtste. En dat album heet Massa, daarvan Farana

Fatoumata Beyawara Farana. Nog een liedje van een zangeres, een Australische zangeres. Een liedje schrijft ze Courtney Barnett. Ze staat bekend om haar humoristische, spreektalige teksten. Haar debuutalbum Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Haar 2015 werd enthousiast onthaald. Nu van de nieuwe album Creature of Habit. Stay in Your Lane.

Courtney Barnett, Stay in Your Lane. Het zesde album van Nick Jonas van de Jonas Brothers kwam uit in 2016. Hij heeft geen gemakkelijk jaar gehad. Het laatste jaar was complicated, maar wel met resultaat. In Billboard nummer 2 album en je hoort ervan The Difference.

0: De Deverins Nick Dionas. In 2016 werd Rick Astley 50 jaar. En dat was zeker een goede reden om een nieuw album te maken. Zijn zevende was dat. Zijn 50 heet dat album. Dat is zeker niet verrassend. Maar de muziek wel. I Like the Sun. En daar hebben we ook zeker geen klagen over.
1: I can see a rainbow. I can see a rainbow overhead. I can see a rainbow.

Rick Astley, I Like the Sun. Owl City, een solo project van Adam Jung. In 2007 begon hij in de kelder van zijn ouderlijk huis met computers en elektronica muziek te maken. Die liedjes zette hij op internet. In 2009 kwam zijn debuutalbum uit, Ocean Eyes. En daarvan hoor je Dental Care.

City Dental Care. Muzikaal opgegroeid in het zingen van met een familiekoor, de Lang Family, was het vanzelfsprekend dat ze de muziek inging, Jennifer Lang. Ze heeft een brede muzikale kennis, zoals ze zelf zegt. I love everything from beach to rock and knew all the songs playing while we were at work. Van het tweede album, en die verscheen in 2009, 3 o'clock Saturday, met een mix van soul en R&B. Je hoort Don't Think On It.

0: Ja, met Jennifer Lang is het 8,5 minuut over 6:30 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar...
1: Pop, ja, blues.
2: Jan Nederveen.
1: De 90er jaren in Pop, ja, blues.
0: Van het album uit 1999 van de Goo Goo Dolls, Dizzy Up The Girl. Het zesde album van de groep die toen pas met deze plaat in ons land doorbrak. Al eerder met de hit single Dizzy, maar ook wel met de hele plaat. Met zanger John Resnick, uitstekende gitaarmuziek. Je hoort All Eyes On Me.

The Goo Goo Dolls, All Eyes on Me. In 1991 kwam het tweede album uit van Mariah Carey, Emotions, in Billboard de nummer 6 album. Het titelliedje in Billboard de nummer 1, bij ons de nummer 9, Emotions.

0: De 80er jaren in Popje Blues.
1: Five Star is een Britse popband uit Romford, opgericht in 1983. Met Dennis Pearson zang, Doris Pearson zang, Lorraine Pearson zang, Stedman Pearson zang en ook Delroy Pearson zang. Ze schreven alle liedjes zelf. Another Weekend bleef in de tipperaden steken.

Star 5, Another Weekend. Patricia Paai heeft zo'n 20 hits in ons land gehad. Een van de laatste had ze met het liedje Tomorrow uit 1982. 9 weken genoteerd, nummer 6.

0: de 60er jaren in Popje Blues.
1: Bob Dylan wordt gezien als een van de grootste liedjesschrijvers van Amerika in de 20e eeuw. Op 13 oktober 2016 werd hem de Nobelprijs voor literatuur toegekend, omdat hij de grootste Amerikaanse liedtraditie met nieuwe dichtelijke expressie had uitgebreid. Meer dan 60 albums gemaakt uit 1958 van het album Song, Wester Harding. Je hoort All Along the Watchtower.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: stage for rock and roll in
1: pop pop yo yo yo.
2: Van de tweede LP van Wanda Jackson, Rocking with Wanda. Deze LP kwam in 1960 uit. En daarvan hoor je Honey Pop.

Wendell Jackson, Honey Bob. In 1961 bracht Fabian nog één keer een rock'n'roll album uit, Rocking Hot, en daarvan hoor je King of Love.

Fabian King of Love. In 1963 verscheen op Ruby Baby van Dion Dimitri. Ruby Baby was de single hit en een van de drie rock'n'roll liedjes van de LP. Een van de andere rock'n'roll liedjes was Will Love Ever Come My Way?

tijd voor Blues in Popje Blues. De in Amerika geboren gitarist, zanger, liedjeschrijver Chris Bergson werd in 2015 opgenomen in New York Blues Hall of Fame als Master Blues artiest. Pas uit een nieuw album van hem, East River Blues, met bassist Larry Gradenier en drummer Hurley Riley. Mean, en daarvan hoor je Kindless.

Chris Bergson, Kind Last Few Lane. In 2016 kwam het 12e album uit van Jennifer Magnus, een zangeres met doorleefde liedjes. Dat is geen wonder, want al jong verloor ze haar ouders door een tragische gebeurtenis. Ze groeide in diverse gezinnen op. Haar debuut kwam in 1991 uit. En het album Love Vince Again kwam uit in 2016. En daarvan Real Slow.

Geneva Magnus. Real Slow. In 1986 kwam het debuutalbum uit van Joe Louis Walker. Een van de meest innovatieve bluesmannen van de blues scene. Ook heel actief. In 2009 is hij 18 albums verder. En de volgende verscheen toen eind september 2009. Between a Rock and the Blues. Daarvan Way Too Expensive.

Joe Louis Walker, Way Too Expensive. In 2009 kwam de zevende studioplaat uit van Joe Bonamassa, The Ballad of John Henry. Evenals bijna alle voorgangers een vier sterrenplaat en daarvan Feeling Good.

De uitvoering van Nina Simone van dit liedje Feeling Good was zeker indrukwekkend. Maar deze niet minder indrukwekkend, Joe Bonamassa, Feeling Good. In 1975 komt er een nieuw album uit van de Atlantic, op het Atlantic label Cold Day in Hell. Op deze plaat hoor je saxspeler Ab Lock en gitarist Joe Young. En Otis Rush, Mean Old World.

Otis Ross, Mean Old World. In 1965 verscheen de LP Tracking de Hits van de Animals met een grote hit, House of the Rising Sun. Veel liedjes zijn blues georiënteerd en voor Miss Faulkner, dat is gewoon helemaal blues.

En inmiddels voor Miss Corkner. Little Billy met een opname uit 1935, opgenomen in New York, Peking Trunk Blues.

Count Basie was een Amerikaanse jazzpianist, organist, big bandleider en noemde zichzelf Count of Jazz. Tot zijn bekendste nummers worden 1 O'Clock Jim, Jumping at the Woodside. Uit 1942 hoor je nu Basie Boogie.

Out Basie Boogie. Van een album uit 1958 van tenorsaxofonist John Coltrane. John Coltrane with Red Garland Trio. Bass Blues. Je hoort verder Red Garland Piano. Paul Seamus Bass. Arthur Taylor Drums.

Sid Phillips Lipson is great. Een jazzband, terug in. Drummer Gregory Hutchinson is buitengewoon getalenteerd muzikant. Bekend om zijn kunstzinnige, maar tegelijkertijd swingende stijl. Als lid van de band van trompetist Roy Hargrove in de jaren 90 groeide hij snel uit tot een van de meest gevraagde sessiemuzikant van zijn generatie en speelde hij met zoveel veteranen als opkomende sterren. Geïnspireerd door het modale fusionwerk van Miles Davis bracht hij in 2026, dus pas geleden, Kind of Now, The Pulse of Miles Davis uit. En van het album draai ik Circle in the Round.

0: Ja, blues.
1: Jan Nederveen.
2: Popje Blues is het programma van RTV 794. Informatie over Popje Blues, je kunt het vinden op de site. En ook via de site kun je naar Popje Blues luisteren. Voor verzoekjes, suggesties, je wilt een liedje nog een keer horen. Je kunt mailen naar popjebluesapenstaartje@gmail.com. Volgende week is er weer een Popje Blues. De playlist staat vanaf morgen op de site van RTV 794 onder het item op Radio TV. Een heel mooi weekend, genieten van een dag.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoorde Kelly Page, A Man Like That. En dat was een Librand remix uit de jaren 80. Madonna heeft een nieuw album uitgebracht, Confessions 2. En hier is een track, Dance the Terrier. Get off the train, 4, 5, 6, walk to the club door.

0: Jay Funko die in de Flashback Radio Show. Don't Stop the Music kwam uit 2024. En daarvoor hoorde je Madonna met Danceteria. Een track van haar laatste album Confessions 2. Hier is Aretha Franklin. Terug in 1985. Who's Zooming Who?
1: Are you ready? Let's go back to

En dat was met Aretha Franklin in 1985. Tell me who's zooming who. Hoogste tijd voor nieuw werk. Hier is de band Astles en Working All Night.

is Jodie Watley, hoorde je in de Flashback Radio Show. Real Love was dat uit die 80's natuurlijk. Daarvoor een nieuwe track van Mother's Favorite Child en This Is Love heette dat. Over love gesproken, hier is Tika Nelson. En je raadt het al, love.

0: show us.
1: Chaka Khan en samen met Snoop Dogg, The Boogie's in My Soul. Je luistert naar de Flashback Radio Show.

0: School Groove natuurlijk in de Flashback Radio Show. The Isley Brothers and the Bride. We gaan naar begin jaren 90. Hier zijn de Chimes en 1, 2, 3.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s.

Begin van de 90s. The Chimes, 1, 2, 3. Wat mij altijd opviel was dat funky drummer stukje wat er ook nog in zit. Dat vond ik het leukst eigenlijk van de hele track. En we gaan naar het eind van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan op jouw radio met Flashback Hits.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

Welkom in de tweede uur van de Flashback Radio Show. Ja, de tracks worden steeds vaker. De Roman Sandals waren dit uit 1984. En sublieme teksten. This is it, the record. Hier is

plaatje, net zo oud bent als ik. Dan keek je waarschijnlijk aan het eind van de jaren 70, zo'n beetje 78, 90, van dat man van 6 miljoen. 6 Billion Dollar Man. En dat is de titel van deze track. AC Soul Symphony. Een track van 2 jaar geleden alweer. Hoor je vandaag in de Flashback Radio Show. Met alle geluidjes uit die serie van destijds. En daarvoor hoorde je Perspective 360. En You Are My Love. En daar zat een riedeltje in. Dat leek hier een beetje op. Dus ik dacht,

Prince, al die DJ, hoorde je in de Flashback Show. En Can I Have Your Number? We gaan zo meteen even naar onze korte onderbreking. Daarna snel weer bij je terug. Hier is Mr. EJ Jones. En love me.

En zo zijn we met Skytrain alweer aangeland in het laatste gedeelte van de show voor deze week. Fax on the run. Dan zag ik pas een Opel Manta hier voorbij rijden met zo'n forse staartje aan de spiegel. Wat had je toen? Fax on the run. Skytrain hoorde je in de Flashback Radio Show. Hier is Nigel Hall.

was Miss Phyllis Hyman hier in de Bushwick Show. En You Look Charlotte Guthrie. En daarvoor hoorde je Jay Criff. Samen met The Illustrious Blacks en Shine, weet je dat. Zo gaan we verder met de laatste track van oktober, London. The Silent Treatment.

Silent Treatment, October London in de Flashback Radio Show. Dit was hem weer voor deze week. Ik bedank je natuurlijk voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering. Dare to Dream. Hier is King H. Hey, groetjes. Doei doei. Mazzel.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de zevende dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeg gepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt.